0: in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Pecel, bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Bruine fluitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou in de koelere uren moeten werken. Nu zorgt hittestress vaak voor problemen. Werknemers zijn minder productief en kunnen zich slechter concentreren. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. President Trump is met vertraging aangekomen op het Republikeinse congres in Dallas. Zijn Air Force One vertrok later dan gepland vanuit Washington. Want nog voor Trump aan boord zat, klapte de noodglijbaan ineens uit. Zo gaat om een menselijke fout. De nieuwe Air Force One is een cadeau van Qatar, maar er zijn al langer twijfels over de veiligheid. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
6: nee,
5: proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Altijd de eerste. Met nieuwe Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: John West. Lange Frans.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgt ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. En vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden, als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
0: Is de muziek van

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat hij onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open in New York niet voor een stunt kunnen zorgen. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken, maar van der Zandschulp verloor in de kwartfinale in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
5: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
4: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
4: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. Auto's en vrachtwagens kunnen bij Nijkerk weer over de A28, een belangrijke route tussen het midden en noorden van ons land. De brug ging daar maandag ineens dicht omdat die niet meer veilig was. Rond pijlers waren zand en grind weggespoeld. De spoedreparatie ging sneller dan verwacht, de brug is weer helemaal open. Het lijkt erop dat treinreizigers maar moeten wennen aan steeds meer grote storingen. ProRail krijgt ze niet onder controle, meldt het AD. De afspraak is dat er hooguit 520 spoorstoringen per jaar mogen zijn, maar die norm wordt opnieuw niet gehaald. Vaak kan ProRail er niks aan doen, zoals bij spoorlopers. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. Hulpdiensten hebben daarna uren naar hem gezocht, onder andere met sonarboot en duikers. Uiteindelijk werd hij gevonden. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York niet kunnen stunten. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken, maar in de kwartfinale verloor van de Zandschulp in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag zo goed als droog met een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
4: Overson, groot en klein wonen.
3: Check de voorraad op overson.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Soedal. De bouwverslimmers.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
10: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
12: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hierslum tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Eurol NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 maandjes. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Eurol NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
13: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Hey, goedemorgen, 6 minuten over 6 op de donderdagochtend. 10 september is het vandaag. Op dit moment is het nog erg rustig onderweg. Betekent dat de ANWB 0 kilometer aan vertraging meldt. Dus dan kunnen we lekker doorrijden op de Nederlandse wegen. En kunnen wij beginnen met het ochtendprogramma van vandaag.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Naast van Dijk.
18: En dan trappen we deze donderdagochtend af met muziek van Wolter Kroes. Als de muziek begint te spelen als eerste na 6.
19: Dit is de muziek van

0: boodschap is duidelijk volgens mij. Jan met zijn harries. Oh, Jacqueline is juist bij Radio NL. Maakt het 12 over 6. Een hele goede morgen.
1: We zijn hier niet om te slapen, maar om je wakker te maken. Met Lars kom ik je ontwaken op Radio NL.
2: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Nou nou. Een hele goede morgen. Fijn dat je er weer bij bent op deze donderdagochtend 10 september. Je hebt het ochtendprogramma weer gevonden voor vandaag. Tot 9 uur deze ochtend mogen we de honneurs waarnemen. En dat doen we later deze morgen nog met 4 kaarten voor de donderdikke tentparty. Dat gaan we uiteraard weggeven. Ja, misschien ook wel 11 trouwens. Hè. Als je de bel hoort, dan weet je wat je te doen staat inmiddels, volgens mij. Eens even kijken wat dat vandaag dan mag gaan worden. Eerst even naar het nieuws van deze donderdagmorgen. Nou, het gaat onder andere over die A28 bij Nijkerk. Die is namelijk weer helemaal open. Hardenbergenbrug is sinds gisteravond in beide richtingen geopend na het spoedherstel. Dus dat is positief, dat is goed nieuws. Andere zaken voor deze donderdagmorgen. Het is opletten geblazen voor het Nederland-ticket van de NS. Ja, het is echt waar. Als je afgelopen zomer het goedkope ticket van de NS hebt gebruikt, dat ticket waarmee je in de daluren voor €49 kon reizen per maand, controleer dan even of het abonnement nog doorloopt. Dat tijdelijke tarief is namelijk sinds 1 september weer terug naar het oude tarief. Namelijk €127,95 per maand. Dat is fors, dat is veel. Volgens berekeningen zijn het er misschien wel duizenden reizigers die niet doorhebben dat het abonnement doorloopt. Met andere woorden, de NS loopt binnen deze maand. Dat is meer dan 100% stijging. Ja. Meer nieuws voor deze donderdagmorgen. Scholieren klagen massaal over de vernieuwde Magister-app. Het gaat om de app waarmee ze hun cijfers kunnen inzien, waarmee de ouders ook met bijvoorbeeld hun kinderen mee kunnen kijken. Wanneer hebben ze nou school? En zijn ze ook daadwerkelijk bij elke les geweest? Ja of nee? Maar er staat onder andere ook in welk klaslokaal je wordt verwacht. De leerlingen vinden vooral het nieuwe rooster onoverzichtelijk. Voorheen kon je het in één keer zien. Nu is dat niet meer zo. Dat zeggen ze bij NOS Stories.
3: In plaats van dat ik gewoon even snel kon kijken, moet ik swipen naar beneden. En dat is niet zo fijn.
0: Ah, gosje, meisje toch. Ik snap het wel, hoor. Ook nog swipen.
2: De Sowieso Ochtendshow.
0: Dat komt er allemaal bij, hè. Ze hadden het al zo zwaar. Dan moet ik helemaal swipen voor mijn lessen.
4: Goedemorgen, Lars.
0: Goedemorgen.
4: Check hier. Ik wou ook even iets te doen aan onze Bekito. En even een melding voor iedereen. Vrijdagavond begint de inschrijving voor de Mega-run. Doei, doei.
0: Ja, prachtig. Jouw tekst of audio-appie, die is ook welkom via de app van Radio NL. Wat wil je Nederland meegeven vandaag?
1: Je

0: Dino Martin en Billy Dans, ik hoor niks geks. Voordat wij naar Ad gaan voor de spreuk van vandaag, wil ik je nog even meenemen naar deze week. Ergens begin deze week kwam ik Ad namelijk tegen. Ja, niet in het echt. Ik kwam hem niet fysiek tegen. Ik kwam niet in het echt tegen. Maar ik zag een filmpje van hem op Facebook was het. Hè? Ad is timmerman. En Ad die werkt bij Van Wijnen. Daar zag ik dus een filmpje van voorbij komen op Facebook. Dat ze met Ad gingen meelopen. En dat heb ik eventjes...
1: Vandaag een iets andere werkdag dan normaal.
2: We gaan met Ad op pad.
0: Ja, fantastisch.
3: Hallo!
0: Zoals we Ad kennen inderdaad. Aan het einde van dat filmpje hebben ze dus... Hier, even hoor.
4: Tussen de klussen door leerde me Ad beter kennen.
0: Komt ie.
4: Start hij zijn werkdag stevast met een spreuk van de dag op Radio NL. Goedemorgen,
5: we gaan naar onze
0: antwoord. Kijk, dan luisteren ze met z'n allen, zeg maar, het ochtendprogramma eventjes na. Ja. Vol grappig. Ik heb dat filmpje even een paar keer bekeken. Dat wilde ik even met je delen. Goed, is het nu tijd voor Ad voor een spreuk? Jazeker. Het is 6:50 alweer.
6: Goedemorgen Lars. En goedemorgen Clubke. En goedemorgen Mopke. Deze spreuk is speciaal. En vooral voor mijn Mopke. Als je ooit iemand tegenkomt die jou energie geeft en jouw hart verwarmt, zing dan een mooi liedje voor haar. En dat liedje, dat klinkt zo.
0: Nou.

0: Ja, Mopke, dat was speciaal voor jou. Ik wil alleen maar zeggen dat ik heel veel van je hou.
1: Ach.
0: Ik mis je altijd. En zo zeg ik nog een prettige dag. En mensen, wel rusten.
2: Ja, laten we duidelijk zijn. Ik ben niet als de Mopke natuurlijk. Hè?
1: Dat snappen we. Snappen we allemaal.
2: Goed. Dankjewel, Hans. En Mopke. Lieske heet ze. Ah. Oh.

0: iedereen.
1: Nou, goedemorgen ook Robin van het Klagenbeek.
2: Hey Lars, goedemorgen. Vandaag weer onderweg naar het werk. Laatste dagje morgen. En dan hebben we weer weekend. En zaterdag weten we wie de kampioenen zijn van de autocross op het NK.
1: Nou.
2: Ik heb er zin in. Hoi hoi.
1: Hoi hoi, en een mooie dag. Lars uit Luiksgestel, goedemorgen.
3: Lars, goedemorgen jongen. Hoe is het nou?
1: Ja, goed.
3: Ik luister voor de laatste keer mee in de komende twee weken. Oh. Ik heb lekker vakantie, dus we staan er goed op, zal ik zeggen. Zou je voor mij anders niet een vakantie waar je met Corrie Konings kunnen draaien? Dan is het helemaal plaats compleet, jongen. Hey jongen, ik hoor het al. Dankjewel. En...
1: Mooie dag, Lars. En nou ja, een fijne vakantie dan. Tot over twee weken in elk geval. Geniet ervan. Abby van Schouw, goedemorgen. Vandaag is de dag. Ik ga naar mijn nieuwe huisie. Geniet ervan. Ook veel plezier daar. Het is een mooie donderdag vandaag. Er gebeuren veel mooie, leuke dingen. Dus dat is goed om te lezen altijd. Audio appje dan van het reizen. Ronald, goedemorgen.
4: Oh, goedemorgen Lars. Gaan we weer een dagje naar de bouw in Deventer. Dag nummer 4 van de 5. Vond je wel even moe, hè? Maar ja, ik heb gewoon iets vermoeidheid en het wordt elke dag zwaarder. Maar gelukkig over 4 weekjes in Egypte, een weekje vrij. Gaan we dan even een weekje slapen aan het zwembad. Heerlijk. En volgende week eventjes 25 jaar dienst. Misschien zegt de baas al, hé, tegen een dagje vrij van mij. Ik een beetje bijkomen, maar ik ben er bang voor. Goed, een beetje koffie erin. 3 kannen koffie erin. Dan kunnen we denk ik wel wakker blijven, hè? Fijne dag allemaal. Yo.
1: Fijne dag, Ronald. Ja, die chronische vermoeidheid, dat is iets om te verslaan. En dat is lastig ook. Hebben we onze Arvid die zich vroeg meldt in de app. Ik weet niet of je gisterochtend toevallig ook de radio aan had staan op de tijdstip. Toen voorspelde Arvid dat de voetbalwedstrijd FC Twente tegen Telstar gisteren zou eindigen in een overwinning van 8-0. Nou, dat is in elk geval niet zo geworden, die 8-0. Dat werd hem niet. Maar hij is wel vrolijk. Gelukkig.
5: Ik ben weer onderweg naar Hengelo. En ja, gisteren Twente 3 punten. Ik heb gisteren ook 8-0 voorspeld.
1: Ja.
5: En nu zakte wij zo'n doelpunt naast.
1: Nou ja,
5: een zo'n doelpunt van Weghorst. Die zal ik een hoofdrol hebben, maar achteraf hebben we een hoofdrol gehad. Wanneer trapt die penalty er niet in? Ja, goed, het is niet eens. We hebben weer 3 punten. De nul haak ook goed trouwens. Hey, Kils maakt er allemaal een mooie dag van. Ik zeg Joe de Bakel en doekie.
1: Fijne dag, Arvid. Nou ja, goed, 3 punten zijn 3 punten. Natuurlijk, een overwinning blijft een overwinning, maar hè. Hey. 7 doelpunten naast, dat is toch een kleinigheidje.

Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeg vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarcoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Sokken, la, boeken, Billy. Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
12: En dan gaan we stappen en alle pijn.
11: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
13: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
11: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan.
11: Altijd aan.
15: Radio NL.
11: Weerbericht.
16: Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft het op de meeste plaatsen droog. In het westen kan er een enkele bui vallen. Vanmiddag wordt het ongeveer 18 graden in het noordwesten tot zo'n 21 in Limburg. Morgen af en toe wat regen. Dan kun je jezelf er alvast op voorbereiden. Goed, we gaan naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepen. De Hardenbergenbrug in de A28 is weer open. Maandag ging hij voor de veiligheid dicht en Rijkswaterstaat dacht tot vanavond bezig te zijn met de reparatie. Maar dat ging dus sneller dan verwacht. Miljoenen treinreizigers zullen volgens ProRail moeten gaan wennen aan meer grote storingen. Er mogen per jaar 520 storingen zijn, maar met nog maanden te gaan staat de teller al op bijna 400, schrijft het AD. Het is tennisser Botik van de Zandschulp niet gelukt de halve finale van de US Open te halen. Hij verloor in 3 sets van Alexander Zverev, de nummer 1 van de plaatsingslijst.
16: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin is in Den Haag deze ochtend.
18: Hoi.
16: Goedemorgen.
18: Hey, hallo meneer. Meneer Lars, moet ik zeggen. We zijn er weer. En er is een ongeluk gebeurd op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer file. 25 minuten vertraging al. Het zal toenemen. Nou, en de spits die moet toch een beetje op gang komen. Donderdag altijd net iets later dan op andere dagen. Maar reken maar dat het druk gaat worden. Op de A7 Horenzaanstad heb je al 5 minuten de tijd bij Purmerend Noord in 4 kilometer file. De A30 Barneveld richting Ede is dicht als je komt vanuit het oosten tussen de A1 en Barneveld Noord. Dat komt door een ongeluk met de 2 vrachtwagens. Omrijden kan bij Beekbergen via Arnhem, via de A50 en de A12 vanuit Amsterdam. Kan je wel gewoon die A30 op. Dan de flits. Ja, daar gaan we weer. A1 Amersfoort Amsterdam, hectometerpaal 40,0. Na 2 Eindhoven Maastricht 202,1. A7 Zaanstad Hoorn 16,4. 9. Nou ja, we zijn net begonnen.
16: Ah joh, ik zit er maar 500 meter naast. Wat is het nou?

0: vanuit opa's kast de Vrijbuiters.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de donderdagochtend. Het is bijna 6:15. 6:15 betekent dat het tijd is voor Tini. Dat gaan we zo meteen dan ook doen. Onze Tini van de receptie die weer een liedje mag gaan lallen hier in het ochtendprogramma. Ze heeft er een mooie voorbereid in deze themaweek, als we het zo even een klein beetje mogen noemen. Dat is dan direct ook de tip van Tini. Meer ga ik je eerst nog even niet meegeven. Rob is van de partij. Rob, goedemorgen.
2: Luister, goedemorgen. Van de week zat ik nog met een van mijn dochters in de auto die een bloedhekel had aan Radio NL.
0: Ja.
2: Nu zit er een dochter naast me, die houdt wel van Radio NL. En die wil van jou graag horen. Anita Berens, iets met 6, 7 en allemaal cijfers.
0: Ach,
2: groetjes.
0: Groetjes. Nou, Rob. Ja. Ik zal niet veel zeggen, maar... Je hebt zojuist het onmogelijke mogelijk gemaakt. Misschien. Hè? Goed. Ik zal nog verder... niks vertellen over dat ene liedje. Yvonne, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. Het is weer lekker donderdag. Nog een dagje en is het bijna weekend. Ik heb een beetje minder geslapen. Daarom heb ik een extra lekkere cappuccino maar meegenomen.
0: Ja.
3: Om een beetje wakker te houden. Dus ik zou zeggen, allemaal werkse, doe rustig aan. En ik zou zeggen, houdoe doei.
0: Houdoe doei. En mooie dag, Yvonne. Wacht even hoor, met Lars, goedemorgen.

0: Hey Lars, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey, hoe is het?
0: Ja, wagen zijn gezond, hè?
1: Ja, gelukkig goed op te horen.
0: Maar Lars, kun je niet gewoon eens een keer een dag inschakelen, zeg maar, voor mensen die al aan het rijden zijn, die alleen maar kunnen bellen?
2: Gewoon
0: verzoekjes in te dienen.
1: Gewoon een dag lang alleen maar een liedje en dan een telefoontje. Dan weer een liedje, dan een telefoontje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb al die appjes. Kijk, als je achter het stuur zit, dan kun je niet gaan appen.
1: Nee, maar je hebt wel achter het stuur een telefoonnummer in kunnen tikken nu.
0: Ja, maar dat is op het beeldscherm van de auto.
1: Nou, ja, zeker. Want...
0: En dat mag wel.
1: En dat mag wel natuurlijk. Want in wat voor wagen rij je, als ik vragen mag?
0: Ja, gewoon een Seat Ibiza.
1: Oh ja, daar kunnen ze mee naar binnen kijken, hè. Dat is onveilig.
0: Ja, dat ook.
1: Ja. Ja. Nee, ik neem het wel even mee in de redactievergadering. Dat doet Hessel ook, hè. Tussen 2:30 en 3 trouwens. Dan gaat hij ook bellen de hele tijd.
0: Ja, en vroeger had je s'morgens bingo. Had je ook nog vroeger.
1: Ja, ook met de telefoon. Jij zegt, dat moet gewoon allemaal terug. Alles van vroeger, dat moeten we weer naar het nu halen.
0: Ja, sommige dingen van vroeger zijn toch leuk.
1: Ja, nee, ja, daarom werd dat toen ook gedaan natuurlijk. Daar was er toen een reden voor. Ik neem het mee in de vergadering, ja, de belrondes.
0: Ja, had je goed, jongen.
1: Oké, dan, dankjewel, hè.
0: Oké, bij de
1: dag. Yo, mooi, ja. Inderdaad, iedereen die meedenkt met het ochtendprogramma, dat wordt gewaardeerd. Goed. Wij gaan een spelletje spelen met onze Tini van de receptie. En, nou ja, goed, het is een van de weinige rondes dat dit is voorgekomen. Ik weet dat het 1 keer eerder is gebeurd, maar toen was het liedje al geraden voordat Tini van de receptie gezongen had. Ik wil niet zeggen dat het te maken heeft met het berichtje van Rob, wat je zo net hoorde. Ze zal een liedje gaan lallen aan jou, de vraag welke is het ook alweer. Het douchegordijn dat zal gaan sluiten en de kraan gaat stromen. En dan is het even de oren gespitst natuurlijk. Ja.

Welk liedje zal dit zijn? Onze Tini van de receptie. Nou, goed. Je antwoord is welkom via de app van Radio NL.

Ramzi Bauer en heb je even voor mij. Komt een berichtje binnen van Roos via de app van Radio NL. Dat liedje wat jullie zoeken, dat is van Anita Meijer. Maar ja, goed. Ik snap de gedachtegang, Anita Meijer. Maar het is het net niet. De vraag is natuurlijk, wat is het ook alweer wel? Het liedje van...

0: Ja, aan de telefoon Kevin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Donderdag 10 september en jij bent onderweg, waar naartoe?
1: Naar Kuik.
0: Wat moet je in Kuik?
1: Ja, zeg maar. Nee, even naar het spoor toe, hè. Werken.
0: Zeg het maar. Hey, ja. Heb ik het nou goed dat jij je zoon van 4 bij je hebt op dit moment?
1: Nou, ik was net nog thuis, waar ik Radio NL op staan.
0: Ja.
1: En ik liet hem luisteren. Hij zei, papa, dat is 765348.
0: Jouw zoontje van 4, die wist te raden welk liedje Tini van de receptie had gezongen vandaag.
1: Yes, dat heb je goed.
0: Dan noem ik nog eens een keertje opvoeding. Maar dit luistert hij dus de hele dag door, zeg maar.
1: Nou ja, je moet het met een paplepel ingieten, hè?
0: Ah, dat is zeker waar. Ja, nee. We hebben hier nog plekken in het ochtendprogramma. Ik weet niet of hij elke ochtend om 6 uur hier in de studio kan verschijnen. Maar we hebben even de kenner nodig dan hier.
1: Nou, ik kan wel een keer om 6 uur bij zijn met hem, als je dat wil.
0: Ja, dan mag je ook achter de schuiven staan. Dat is goed.
1: Ik weet niet of je daar gelukkig van wordt.
0: Oh ja, oké. Okay. Kevin, nou ja, goed, je hebt het al gezegd natuurlijk, hè?
2: 7, 6, 5, 3, 4, 8.
0: Hoe heet je zoontje als ik vragen mag?
1: Nee van.
0: En hij zit hij nu thuis ook voor de radio, denk je?
1: Kan dus wel aanwezig, ja.
0: Ja, is de spanningsboog zo groot dat hij een kwartier naar de radio kan luisteren?
1: Ja, hoor. Ik kan niet rustig naar luisteren,
0: hoor. Oh, la. Nou goed, gaan we hem voor jou draaien voor je zoontje Nevan van 4, die dus wist te raden welk liedje Tini van de receptie had gezongen vandaag. Veel plezier in Kuik, Kevin.
1: Dank je, wel.

0: altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusen-Dalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
6: Glitter chalets en staakcaravans.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
12: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. Bijna de helft van de Nederlandse familierechtadvocaten is bedreigd. Dat gebeurt vooral wanneer ze slachtoffers van partnergeweld bijstaan, blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. De advocaten zouden bijvoorbeeld door de ex-partner van hun cliënt geïntimideerd worden tijdens zittingen, maar ook gestalkt zijn. ProRail krijgt de grote storingen op het spoor niet meer onder controle, dat meldt het AD. De storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen op het spoor of hitte en droogte zijn oorzaken. Per jaar mogen er maximaal 520 storingen zijn, maar dat lijkt niet te worden gehaald. En ook volgend jaar niet. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Hij stond er voor de tweede keer in zijn carrière in de kwartfinales, maar verloor van de als eerst geplaatste Alexander Zverev. De wedstrijd was na 3 sets afgelopen. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. En wetenschappers van een Amerikaanse universiteit hebben insecten vernoemd naar Taylor Swift. Een hele groep heet voortaan Swiftiphiles. Reden is dat ze min of meer lijken op Taylor, zegt een wetenschapper. Zij is blond met rode lippen en de insecten zijn lichtgeel met hier en daar rode accenten. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag begint fris, later op de dag een mix tussen zon en wolken. Het blijft droog, behalve langs de westkust. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
19: Overson, groot en klein wonen.
18: Check de voorraad op overson.nl.
11: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
15: Nou, inderdaad. Dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
11: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
19: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
20: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
19: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
21: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
22: Lekkere van Albert Heijn.
23: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter vorstenpils voor maar 100 euro. Of 20 liter voor slechts 50 euro, inclusief btw. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JNP. Buitenvaart Hoogeveen.
24: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Jongens, eten!
27: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
28: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
29: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
30: Smint.
31: Valt je iets op aan mij?
30: Nieuwe jas?
31: Nee.
30: Nieuwe schoenen?
31: Nee.
30: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... Even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
32: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
30: Smint. Boost yourself.
33: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
34: Appetito.
33: Appetito.
2: Hele goedemorgen, een paar minuten over zeven bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, kan je zelf ook niks aan doen natuurlijk. Goedemorgen.
35: Wat zei je nou?
2: Niks.
35: Oh. Hoi, Lars, met Erwin. Alles goed?
2: Ja, met jou vraag ik een beleefdheid hoor. Dat doe ik even.
35: Ja, nee, dat snap ik. Ja, dat gaat hartstikke goed met mij. Er staat een file op de A1, de Hengelo, richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de grens. 10 minuten vertraging, 3 kilometer file. De A2, Den Bosch, richting Utrecht. Daar moeten we het wel over hebben. Want 13 kilometer file, dat is toch wel iets om te melden. Tussen Afrit Kerkdriel en Afrit Geldermalsen. Meer dan een half uur vertraging. Een stelwagen en een auto waren gebotst. Daarom zijn twee rijstroken dicht. De Berger is wel ter plekke en is aan het werk. De A30, Barneveld-Ede, is dicht. Tussen de aansluiting met de A1 en Barneveld-Noord. Vanuit het oosten is die dicht. Omrijden kan bij Knoopend Beekberg via Arnhem, via de A50 en de A12. Er staan een file op de A30, Ede-Barneveld van 2 kilometer bij de A1. Flitsers, jazeker. De A15 Gorinchem-Nijmegen, 108,4. De A27 Almere-Utrecht, 107,9. En de A27 Almere-Utrecht bij 96,8. Twee.
2: Ah, ik vond het ook zo mooi dat je ze net zei. Ja, de Berger is aanwezig en is aan het werk. Alsof hij er anders was gekomen en gewoon naast ging staan.
35: Ja, weet jij
36: nou, jongens, dat is niet zo handig wat je nou hebt gedaan.
2: Nou ja, goed.
35: Nee, komt allemaal goed.
2: Dag Erwin.
37: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Laat van Dijk. Met zometeen het keuzemoment van deze donderdagmorgen. En muziek is onderweg van Jan Witloks. Ouder en wijzer gaan we draaien.
37: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Jan Witlox. Wie? Ja, Jan Witlox, ouder en wijzer zojuist bij Radio NL. Met zometeen het keuzemoment van deze donderdagmorgen. Eerst even het nieuws van deze 10e van september. Het gaat over KLM. Dat start namelijk vandaag met een goedkoper basic ticket. Dat kan op 9 steden, waaronder bijvoorbeeld Dublin, Praag, München, Wenen en Athene. Dat basic ticket geldt dus voor die routes. Daarmee mag alleen een kleine tas mee die onder de stoel past. Het broodje kaas, zit dat er dan wel weer bij? Nee, dat zit er niet bij. Dat hebben ze al afgeschaft natuurlijk. Ander nieuws voor deze donderdag, de 10e van september. Het gaat alvast over morgen. Morgen is het namelijk 25 jaar geleden. De aanslagen van 11 september, beter bekend als 9-11. Bijna 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. Dat hoeven we je volgens mij niet meer te vertellen. Tijdens de herdenking in New York worden opnieuw de namen van slachtoffers voorgelezen. En zijn er stiltemomenten op de tijdstippen van de aanslagen. En daar wordt ook verslag van gedaan. En dat wordt ook hier in Nederland uitgezonden. Nou, die A28 dan bij Nijkerk, die is inmiddels weer helemaal open. De werkzaamheden daar zijn afgerond, de Hardenbergenbrug. Daar kan je gewoon weer overheen rijden. En het gaat deze dag over het Nederland-ticket van de NS. Omdat er afgelopen zomer namelijk een actie was dat je met een tijdelijk tarief van €49 per maand de trein in kon stappen, wordt er vandaag nog wel eventjes extra gezegd van, goh jongens, kijk nou even of het abonnement nog doorloopt, ja of nee. Want sinds 1 september kost dat geen €49 meer, maar €127,95. Dat is nogal een verschilletje. Niet even dat het €5 is. Dus applaus voor ieder die zich daarvoor inzet om het toch even onder de aandacht te brengen. Kijk eventjes, mocht je daar gebruik van hebben gemaakt. Volgens berekeningen van de NOS zijn het namelijk duizenden reizigers dat op dit moment niet door heeft dat hun abonnement doorloopt. Dus de NS loopt binnen deze maand, mensen. Goed, kunnen wij naar het keuzemoment van vandaag. We hebben op keuze A een liedje van Aline.
1: Als je nu echt de waarheid zegt en me vertelt wie jou toch steeds weer belt.
0: Ja. En op keuze B, ik weet toevallig dat de favoriet is van Hessel Wijkstra. Is Bianca.

gaat de voorkeur uit het keuzemoment van vandaag. Je mag een appje sturen met daarin de letter A voor Aline, als je nu echt de waarheid zegt. En de B staat voor Bianca, Rocking with my Walkman. Gaan we zo meteen eens even kijken welke van de twee we mogen draaien vandaag. Ja.

keuze A voor Aline. En als je nu echt de waarheid zegt, keuze B voor Bianca. Rocking met mijn Walkman. Gaan we zometeen kijken welke het mag gaan worden. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het westen kan er een enkele bui vallen. Vanmiddag wordt het ongeveer 18 graden in het noordwesten. Tot een graad of 21 in Limburg.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters met haar hartenbrekers juist bij Radio NL, waar we bezig zijn met het keuzemoment van vandaag. Keuze A deze ochtend voor Aline. En als je nu echt de waarheid zegt. Keuze B is voor Rocking met een Walkman. Dat is voor Bianca. Aan jou de vraag, welke van de twee wil je gaan horen? Keuze A of keuze B mag je dus doorsturen via onze app met een tekst of een audioberichtje. Gaan we zo meteen door alle stemmen heen. Kijken welke van de twee dan ook daadwerkelijk als winnaar uit de bus mag gaan komen vandaag. Niet voordat we je ze nog even één keer hebben laten horen. Keuze A deze ochtend voor dit liedje dus van Aline.

0: Aatje, Aatje.
1: Staat genoteerd, Arie. Dankjewel. Rocking met mijn Walkman. Vandaag op keuze B van Bianca. We gaan eens even kijken welke van de twee als winnaar uit de bus mag gaan komen. Dat doen we dus via de appbox van Radio NL. Daar gaan we. Luc uit Annapolona, goedemorgen. Voor mij keuze A vandaag. Topplaatje. Hans uit Eckenwiel die gaat deze ochtend voor keuze A. Appie van Mark, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Lars. Nou, doe maar een beetje hoor. Groetjes.
1: Staat genoteerd. Keuze B voor Leo uit Apkoude. Jacob Jelle uit Zoltkamp, die is er van de partij. Goedemorgen. Keuze B voor mij.
3: Morgen, Lars. Ik ga dan voor een B van Bianca. Een fijne uitzending.
1: Dankjewel. Henry uit Lieren, goedemorgen.
4: Lars, doe maar keuze B.
5: Yo, succes hè.
1: Keuze B voor Douwe vanuit Uithuizen. Een A voor Pieter vanuit Sloodorp. Geppie uit Varsenveld die gaat voor keuze A. B voor Atje uit Huibergen. Marco uit Brezant die gaat voor keuze A. Jets uit Ter Aar, een A'tje voor mij. Moeilijke keuze zegt Marcel vanuit Bergentheim. Maar ik ga toch voor een A'tje. Mark uit Asten die gaat ook voor keuze A vandaag. Een appje van Stefan, goedemorgen.
6: Natuurlijk doe ik dikke verder Walkman.
1: De Walkman. Gunther uit België, die gaat ook voor Bianca, gaat ook voor de Walkman. Keuze A voor Godfried uit Deventer. Keuze A voor Jolanda vanuit Andels. Een A'tje voor Pieter vanuit Weebos. Dan is het een A'tje voor Marielle vanuit Tilburg. Johan uit Uithuizermede, die gaat voor keuze A. Timo, goedemorgen.
7: Morgen, Lassie. Een A, nee, een B'tje. Groetjes, maatje, Arco en Nico.
1: Ah, ik had bijna het A'tje al genoteerd, hoor. Arjan uit Hogeveen, die gaat dan nog wel voor keuze A. Keuze A voor Karin uit Assen. A'tje voor Nico uit Roosendaal. Arjan uit Geffen, voor mij een A. A voor Zaken uit Burg. Is hem volgens mij dan ook geworden. Geen Bianca, niet Rocking met mijn Walkman. Maar keuze A voor Aline. Als winnaar uit de bus in het keuzemoment van vandaag. Sowieso een dubbele A. Als je nu echt de waarheid zegt.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Leukes Outdoor in Wolvenga.
7: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
6: Genieten van je tuin.
7: Bekende merken als Four Seasons, Tierra Outdoor en Joy.
6: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
11: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
12: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
11: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
12: Maar die prachtige kleding dan?
11: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Bijbel. Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
1: En dan gaan we stappen in alle peen.
0: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
2: Weer een kerk, goedenavond!
3: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
0: Is Radio NL.
4: Altijd aan Radio NL.
0: Altijd aan
5: Radio NL.
0: Weerbericht.
6: Vanmorgen is het wisselend bewolkt met in het westen kans op een enkele bui. Vanmiddag wordt het ongeveer 18 graden in het noordwesten tot zo'n 21 graden in Limburg. Morgen ook wisselend bewolkt met af en toe kans op wat regen. Dan ligt de temperatuur net als vandaag ongeveer rond een graad of 20. Gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Ipe. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan, worden bedreigd. Volgens onder andere RTL werd bijna 40% van de familierechtadvocaten geïntimideerd tijdens zittingen en zelfs gestalkt. Vaak door de ex-partner van de cliënt. Het lukt ProRail maar niet om het groot aantal spoorstoringen te laten dalen. Het AD schrijft dat het ook dit en volgend jaar weer stijgt, naar ruim boven het afgesproken maximum van 520. Het gaat goed met bibliotheken. Steeds meer mensen zijn lid, meldt het CBS. Vooral jongvolwassenen schrijven zich vaker in. Een van de oorzaken is dat er kortingen worden gegeven op lidmaatschappen.
6: Ja, nou, dat heeft volgens mij een hele andere reden dat er steeds meer mensen bij de bibliotheek komen.
8: Ik ben verliefd op de bibliothecaresse. Ze zit daar en bijt of voortdurend.
6: Ja, dit is jouw favoriet volgens mij, Erwin.
9: Ja, waarom hoor je dit niet op Radio 2?
6: Ja, nou, daar zijn wij voor natuurlijk. Maar nee, ik kan me wel bedenken dat offline zijn is zeg maar het nieuwe mode. Hè. Vroeger was het heel gaaf dat je dan meeging met de tech. Alleen tegenwoordig...
9: Ik dacht dat ik alleen zo was. Maar dat blijkt dus dat meer mensen dat doen.
6: Ja, nee, zeker. Nou ja, dat zien we dus terug in de cijfers van de mensen die een abonnement nemen op de bibliotheek. Maar dat is jongeren is het dus steeds cooler, zeg maar, om offline te zijn. En die kunnen dan maandagochtend zeggen, ik heb geen telefoon gebruikt dit weekend.
9: Ik snap het wel, want die jongeren die zijn geboren in een online omgeving, in tegenstelling tot mij bijvoorbeeld. Maar die vinden het magisch dat er bijvoorbeeld iets als een draagbare radio, dat er dan zonder wifi, dat er dan geluid uitkomt. Weet je.
6: Vertrouw me nou vertellen dat als ik een radio meeneem en in het weiland ga staan, dat ik muziek kan luisteren. Ja. Dag.
9: Ja.
6: Nou, goed.
9: Ja, maar het is eigenlijk ook een grote wonder, vind ik. Maar ja, we gaan te diep op de dingen in. Dat is een fout die ik jou vaker zie maken.
6: En bedankt.
9: Moet oppervlakkig blijven. Ja.
6: Ja.
9: Laten we het luchtig houden. De A2 Den Bosch-Utrecht. Goed nieuws, want hij is vrij. Die 3 kwartier vertraging. Ja, nou ja. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg 15 kilometer file. Dat was een ongeluk gebeurd. Kapotte auto op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopend Nieuwmeer 5 kilometer file. 10 minuten is de vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Na een ongeluk een half uur extra reistijd. Tussen Zevenbergshoek en Knopend Ridderkerk 17 kilometer. File. Die mensen luisteren allemaal naar dit programma. De A16 Rotterdam richting Breda. Een kwartier vertraging bij Knopend Ridderkerk. 6 kilometer file. Was een vrachtwagen van de weg geraakt. Ik zeg niet dat het door jou komt. En weer op een andere weg terechtgekomen. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. En dat zijn de files met de meeste vertraging. Gaan we snel door, want het flitserspel wacht op niemand. Op de A16 Breda richting Belgische grens. Wordt geflitst bij 67,3. A27 Utrecht Almere 108,3. En dan de A30 Ede Barneveld bij 16,21.
0: Dit is deze week

0: Deze week de Hollandse nieuwe Samantha Steenwijk. En één blik is genoeg.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Met het dobbelspel van deze donderdagmorgen. We gaan gauw met de lijst van categorieën met je doornemen. Zo. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje in de categorie kijken. Nummer 2, ja, dat is geïnspireerd op de Hollandse nieuwe. Liedjes die gaan over dingen waar 1 ook wel genoeg van is. Kijken wat we daarmee kunnen verzinnen. 3 staat voor houden van. 4 is dingen die je vindt op een carousel. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter R.
2: Oeps.
0: Eens even kijken wat het mag worden vandaag. Het is nummer 3 geworden. Betekent dat we op zoek zijn naar liedjes in de categorie houden van. Ah. Oh.

0: Goedemorgen, zonneschijn. In het dobbelspel van vandaag zoeken wij liedjes in de categorie houden van. Die mag je dan ook doorsturen via de app van Radio NL. Iets wat je ermee kan verzinnen is meer dan welkom. Gaan we eens even kijken naar de suggesties die zoal zijn binnengekomen. Jan, goedemorgen.
1: Laske, hé jongen, dat wordt dan Arie Ribbens met Brabantse nachten. Want daar houden wij van.
0: En zo, één nadeel, die zijn altijd zo lang, die Brabantse nachten. Dat is
2: Brabantse nachten zijn lang.
0: Liedjes in de categorie houden van. Brabantse nachten zijn lang. Jammer dan. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. We zagen een paar keer een liedje van Dirk Mildijk voorbij komen. Diddeke met Ik hou van het leven.
3: Je weet, ik hou van het leven.
0: Dan is het Jolanda, die gaat voor een liedje van Suzanne Freek. Ach, lekker zoetsappig. Als het avond is, Richard uit Amsterdam, die gaat voor een Hazes. Een beetje verliefd. Inderdaad ook een hele goeie. En dan is het Thomas, die gaat voor eentje van Gerard Joling. In de categorie houden van vraagt hij om Ik hou er zo van. Dat is precies wat ik zeg. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL.
4: Ik hou van Holland.
5: Het landje aan de Zuiderzee.
0: Ja, Heintje.
4: Een stukje Holland.
0: En krijg dit nou nog maar uit je hoofd vandaag.
4: Yes.
0: Ik wens je heel veel succes.
4: Goed.
0: We gaan even bellen met...
6: Goedemorgen.
0: Mark, wou ik zeggen. Goedemorgen, alles wel?
6: Ja. Ja, zeker.
0: Lekker, man.
6: Hey, ja.
0: Het is donderdag. We kunnen het weekend al ruiken, hè?
6: Ja, dat staat voor de deur, hè. We zijn er klaar voor.
0: Wat staat er op de planning, Mark?
6: De weekend klein feestje op zaterdag en van mijn moeder. En voor de rest lekker rustig de dagen door.
0: Ze is jarig zaterdag?
6: Ja, 6-jarig zaterdag. Ja,
0: gefeliciteerd.
6: 78 jaar alweer.
0: 78 jaar. Nou ja, dat vind ik al een mooie leeftijd, Mark.
6: Zeker. En mijn vader toevallig afgelopen week 80. Dus we hebben er twee deze week.
0: Ja, ze gaan beide in alle gezondheid.
6: Ja, gelukkig wel. Zeker.
0: Nou ja, goed, daar mag je inderdaad wijs mee zijn. Wees dat
6: ja,
0: dan ook.
6: Ja, absoluut. Gezondheid is belangrijker dan je denkt, hè?
0: Nee, dat is het kan je gaan tegenstaan dan, hè, op dat soort momenten. Goed. Tot zover de wijze lessen. We zoeken liedjes in de categorie houden van. Mark, wat mag het zijn?
6: Ja, ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg.
0: Van de Kreuners.
6: Van de Kreuners, inderdaad.
0: Speciaal voor je moeder.
6: Nou, dankjewel. Dat zal ik je opgeven.
0: Ja, ik wil je dan even een klein beetje weglaten. Dat is dan het enige dingetje, maar... We gaan het draaien, Mark. Dankjewel, veel plezier zaterdag bij het feestje.

0: we de kreuners in het dobbelspel van vandaag. Waarin we zoeken naar liedjes in de categorie houden van. En daar zijn er natuurlijk meer dan genoeg van gemaakt. Suggesties die binnenkwamen via onze app. Dank daarvoor. Dana Winner bijvoorbeeld met Hou je van mij. Meer liedjes. Kylie gaat bijvoorbeeld voor de Duitse Tour. Een liedje van Matthias Rijn.
1: Want ik lief dich, ik lief dich niet. Want ik brauch dich, ik brauch dich niet.
0: Meer suggesties die ingestuurd zijn via onze app. Rutger van Barneveld. Pieter komt daarmee op de proppen.
2: Ik hou van zomer, zon en strand. Daar ergens in het buitenland.
0: En we sluiten het dobbelspel van vandaag af met de suggestie van Kevin van het Pijzen. Goedemorgen. In de categorie houden van Mart Hoogkamer en Miss Montreal. Houden van haten, goed gevonden.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
3: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
5: Nou,
4: naar Zwaagstra.
6: Zwaagstra, sierbestrating in
4: aan de A37.
3: BTN De Haas in Groningen. Vanavond koopavond tot 9 uur.
7: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
11: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
10: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
14: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Come in.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Familierechtadvocaten die slachtoffers van huiselijk geweld bijstaan worden achtervolgd, gestalkt en geïntimideerd. 4 van de 10 geeft aan te zijn bedreigd, meldt RTL. Vaak is de ex-partner van een cliënt de dader. Sommige advocaten nemen om hun veiligheid nu minder zaken aan. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten hen van de Voedsel- en Warenautoriteit beter verzorgen. De NOS meldt dat ze tijdens de dagenlange reizen nauwelijks te drinken krijgen. Het gaat om dieren van 2 maanden of jonger. Als de transportbedrijven de kalfjes niet beter gaan behandelen, dan krijgen ze een boete. ProRail verwacht dat het grote aantal storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven de afgesproken 520 uitkomt. De topvrouw zegt in het AD dat het ook volgend jaar zo zou gaan. Eerder kreeg ProRail er al een miljoenenboete voor. Niet alleen technische problemen veroorzaken storingen, maar ook bijvoorbeeld dieren die onder het spoor graven. En steeds meer mensen zijn lid van de bibliotheek, meldt onder meer het CBS. Wat opvalt is dat vooral jongvolwassenen zich inschrijven met een plus van 22% in een jaar. Bibliotheken doen er volgens de onderzoekers veel aan om mensen te trekken, bijvoorbeeld door gratis lidmaatschappen aan te bieden of korting te geven. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint fris. Vandaag blijft het vrijwel overal droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt 1 graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Oberson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Oberson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op oberson.nl.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
8: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
10: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
12: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op Glasvezel Plus TV. Stap

0: 7 minuten over 8. Goedemorgen bij de ANWB op dit moment. Erwin de Hart aanwezig voor de verkeersinformatie. Goedemorgen.
1: Present. Ja, goedemorgen. Ik ben er en ik zie dat het eigenlijk een heel normale donderdagochtend op de weg is. Met enkele uitzonderingen. Nou, laten we het daarover hebben. De A2 Utrecht Den Bosch tussen afrit Geldermals en knooppunt Empel. 16 kilometer file. Vertraging is een half uur. En dat komt door een gat in de weg. Bij de Maasbrug is de rechterrijstrook voorlopig dicht. En dan hebben we het over de A16 Breda richting Rotterdam. Met zijn 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. 16 kilometer file was een ongeluk. De weg is alweer een tijdje vrij. Maar het blijft natuurlijk druk daar. Andere kant op belandde een vrachtwagen Pardoes van de verbindingsweg op de A16 bij knooppunt Ridderkerk. Er zijn 2 rijstroken dicht. 10 kilometer file vanaf knooppunt de Brechtseplein. Meer dan een half uur vertraging. Dat is nou eenmaal zo. En er staat nog meer file daarbij. Afrit Dordrecht Centrum zie ik. 5 kilometer en een half uur erbij. Er zal ook wel iets gebeurd zijn. Daar komen we later op terug. Dan de flitsers. We aanmalen A28 Zwolle richting Amersfoort. Hectometerpaal 59,7. A35 Enschede Almelo 69,3. A44 Den Haag Amsterdam. Hectometerpaal 20,6. 4.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Naast Van Dijk. Met zometeen jouw kans op 4 of misschien wel 11 kaarten voor de Dondersdikke Tentparty. En muziek van Suzanne Vreken is onderweg.
2: Dit is de muziek van

0: Suzanne Freek, hun slapeloosheid zojuist bij Radio NL. Op de donderdagochtend, 10 september vandaag. Een hele goede morgen. 12 minuten over 8 en we werpen even een blik op het nieuws van vandaag. Het gaat over de nieuwe Magister-app. Misschien dat je het kent als je toevallig kids op school hebt zitten, of dat je de laatste jaren nog op school hebt gezeten. Dat is een app waarmee de kinderen kunnen kijken waar ze verwacht worden, in welk lokaal hun lessen zijn en wanneer ze vrij zijn en wat voor cijfers ze hebben behaald. Dat heeft dus een update gekregen en daar is nogal kritiek op. Ze vinden vooral het nieuwe rooster onoverzichtelijk en zeggen daardoor lessen te missen of te laat te komen. Ja, pubers blijven pubers natuurlijk. Elke excuus dat aangegeven kan worden om niet bij een les te zijn, dat nemen ze natuurlijk. In de vorige update kon je namelijk, of de vorige versie, kon je in één keer zien in welk klaslokaal je werd verwacht. En nu moet je daar eerst een handeling voor uitvoeren. Dat zeggen ze bij NOS Stories.
1: In plaats van dat ik gewoon even snel kon kijken, moet ik swipen naar beneden en dat is niet zo fijn.
0: Ah, wat hebben ze het zwaar, hè? Ander nieuws. Lifelines zoekt een nieuwe generatie Noorderlingen. Dat meldt de NOS vandaag. Het grote bevolkingsonderzoek zoekt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers. Er zijn een paar voorwaarden aan verbonden. Je moet 40 jaar of jonger zijn en familie hebben die al meedoet. Lifeline doet onderzoek naar hoe mensen oud worden en hoe ze gezond ouder worden. Daarvoor zijn dus nieuwe kandidaten nodig. Ja, en we werken langzamerhand richting Prinsjesdag. Volgende week dinsdag, dan is het zover. Dan presenteert het minderheidskabinet Jette de eerste begroting. Koning Willem-Alexander leest dan de troonrede voor. En later die middag wordt de miljoenennota aangeboden. Ja, omdat het kabinet geen meerderheid heeft, is steun van de oppositiepartijen uiteraard belangrijk. Sommige stukken zijn al uitgelekt, maar dat is nog niet alles. Ik verwacht, als we eventjes een wetje mogen leggen met z'n allen, dat binnen nu en 48 uur er wel weer wat extra's is uitgelekt. Dat gebeurt altijd. De vrijdag voor Prinsjesdag staat er iets online. Vraag

Zometeen maak jij kans op 4 kaarten voor de dondersdikke tentparty. Dus even kijken of we de bel mogen laten klinken of dat het gewoon 4 kaarten worden. Dat zometeen. Weer van vandaag dan wisselvallig met hier en daar kans op een buitje. Temperatuur rond een graad of 20. Draaien we nu Sven Versteeg.

0: heb de trappen hiervoor even uit de schuur gehaald, want het is muziek van de bovenste plank natuurlijk. Marianne Webers juist, met Vraag me niet waarom.
1: De Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.
0: Ja, goedemorgen. Deze week maak jij kans op kaarten voor de donders dikke tentparty. Je weet inmiddels wat voor artiesten daar op het podium staan volgens mij. Alles behalve de hedendaagse artiesten. Die elk weekend overal staan om te treden. Zijn het artiesten respectievelijk tegen de 80 jaar. Of misschien wel eroverheen zelfs. En een terugkeer van de Paladijns. Hoe zit dat nou? Een paar jaar geleden zijn de Paladijns samengekomen om weer op te treden op die dondersdikke tentparties. En een zangeres van de Paladijns, Mariska heette ze, die leidde aan ALS. Die zat dus ook op een speciale stoel daar, op het podium. We zijn allemaal begeleid en Mariska is intussen niet meer onder ons. Ze hebben al een paar tentparties overgeslagen ook. Omdat het ze wilden met iedereen of ze wilden niet. En nu hebben ze iets nieuws bedacht. Komt uit hunzelf, ook om Mariska te eren. Hebben ze dus weer een nieuwe formatie, zeg maar Paladijns, waarmee ze graag op het podium willen staan om zeg maar de naam de Paladijns wel in ere te houden. Nou, dat vond ik een mooi verhaal. Dus die staan er komende editie. Volgende week zaterdag staan zij dus weer op het podium. Jij kan er ook bij zijn. De bel, die mogen we niet laten klinken. Het zijn geen 11 kaarten die we weggeven, maar alsnog win je er 4 als je in de uitzending komt. Wil je kans maken en wil je naar onder andere de Paladijns, maar ook naar het sneeuwbaltrio, Corrie Konings, de havenzangers Frank en Mirella, Anita Berends, de Rhapsodies, Imka Marina of een Ad van Horen of de Marlins, dan stuur je nu een appie met daarin het woord tentparty via de app van Radio.

0: Mike Pietersen en zijn dansen zojuist bij Radio NL. Hele goede morgen.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ik heb er eventjes eentje bij gezocht van iemand die inderdaad op het podium staat. Wat iemand? Een complete groep die op het podium staat tijdens die donderstikke tentparty. Vooruit België, de Marlets, die zijn er ook bij. Je hoort ze nu met Was ik nog maar 17.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken.
3: Kijk op proostop.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus, woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Bekelam. Maar app Tent Party in de app van Radio RL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Bekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio RL.
14: En dan gaan we stappen en alle pijn.
13: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radio.nl.fm.
15: Ridderkerk, goedenavond!
16: Zaterdag 12 september komt de Radio RL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
13: Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
13: Altijd aan.
18: Radio NL.
13: Weerbericht.
18: Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In het westen valt er een enkele bui. Vanmiddag wordt het ongeveer 18 graden in het noordwesten tot 21 graden in Limburg. Daar mogen we het mee doen. Morgen wisselen bewolkt met af en toe kans op een buitje. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepen. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten ze beter verzorgen. De NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit anders boetes uit gaat delen. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig drinken hebben. De Consumentenbond wil een verbod op de camerabril van Meta, het techbedrijf achter onder andere Facebook. De bril is volgens de bond een gevaar voor de privacy, omdat je er makkelijk stiekem mee kan filmen. Bijna de helft van alle familierechtadvocaten wordt bedreigd. Volgens RTL Nieuws is het vaak de ex-partner van hun cliënten die bijvoorbeeld in de rechtbank de advocaat intimideert of belaagt.
18: Oké, dankjewel. Dan is het Erwin de Hart bij de ANWB deze ochtend. Goedemorgen.
20: Oh, hoi, ik ben Erwin de Hart en ik zit bij de ANWB. En we zijn bezig met een ochtendspits, als je net wakker wordt. En er staan 80 files, 417 kilometer, alles bij elkaar. Het is daarmee een heel doorsneespits qua getalletjes. Maar ja, daar heb je weinig aan als je vaststaat op de A1. Bijvoorbeeld Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer. Een kwartier vertraging, dat komt door een ongeluk. Er zit een gat in de weg op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Knoop en Empel staat daarom 16 kilometer file. 35 minuten tot aan de Maasbrug. De A16 Rotterdam-Breda staat een auto of vrachtwagen nog steeds stil op de A16 bij Ridderkerk. Richting Breda 10 kilometer file, 40 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum, 15 kilometer file tussen Oosterhout en Gorkum. Een half uur vertraging. En dan de flitsers.
18: Mm-hmm.
20: Daar gaan we. A27 Utrecht-Almere, hectometerpaal 108,3. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Wezep bij hectometerpaal 80,1.
18: Je begint al te lachen.
20: Ja. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven 180,8. Ja!
18: Nou!

programma van deze donderdagmorgen. Goedemorgen. Oh, oh, oh. En we hebben die vier kaarten nog in de aanbieding voor de Dondersdikke Tentparty. Draai je even een liedje of twee, dan gaan ze de deur uit. Als je ze wil winnen, heb je nu Tentparty via de app van Radio.

0: Yves Berendsen, en vandaag ben ik van jou.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Voor de donderdagmorgen. Het is 8:45 en we hebben kaarten weg te geven voor de donderdikke tentparty. Volgende week zaterdag is dat in Pekela. Dan staat daar een podium met tal van artiesten. Allemaal uit opa's kast. Ja, niet dat al die artiesten zelf uit opa's kast komen, maar de muziek daarvan, die draaien we in opa's kast. Gaan even bellen met iemand die tentparty heeft gestuurd via de app van

0: Hij werkt in elk geval in één keer. Dat is al een vooruitgang. En even kijken welke artiesten dan voor degene mogen draaien die er volgende week staat natuurlijk.
1: Met de Vries,
0: goedemorgen. Goedemorgen, met Lars van Radio NL. Met wie zei je?
1: De Vries.
0: De Vries. Nou ja, dat is achternaam denk ik.
1: Dat is mijn achternaam, ja, Alex.
0: Alex, kijk eens, dan noem ik je Alex vanaf nu als je dat goed vindt. Ik wil ook de Vries wel aanhouden, daar niet van.
1: Nee, is veel prima hoor. Alex is goed.
0: Alex, alles wel deze donderdag?
1: Ja, best.
0: Ja. Hey, we kijken eventjes een klein beetje vooruit naar volgende week zaterdag. Dat is 19 september. Dan staan wij met een megatent voor de donderdagse tentparty in Pekela. Is dat wel bekend?
1: Jazeker.
0: Zeker, zeg ze. Er komen mooie artiesten komen er langs. En eventjes om toch even een klein beetje de kennis een beetje te testen, zeg maar. Als wij zeggen Anita Behrens, dan zeg jij...
1: Dan pak je er net één bij, maar ik denk van nou.
0: Ja, waarom denk je dat ik Anita Behrens... Oké, doen we eventjes een andere. Als we het hebben over de Dutch Boys.
1: Ja, ook leuk. Ja, ik ben heel slecht in namen, maar als ik de muziek hoor, dan zeg ik van ja, bingo.
0: Ja, oh, bingo. Oké, als jij zegt bingo, dan pak ik even een liedje van de Dutch Boys erbij en dan mag jij... Nou?
1: Ja, zeg mij ook niks.
0: Ah, doe eens even, man.
1: Ik zo noem erin, dat.
0: Alex de Vries. Luister eens even goed. Geloven, maar het is zo. Als ik die... Dit ken jij?
1: Ja. Dan, Je overvalt me ermee. Sorry, ik zit in de auto. Ik ben onderweg naar het klant.
0: Ik hoop niet dat de klant meeluistert, Alex de Vries.
1: Dat weet ik niet, maar...
0: Hey, ja. Ik ga je achternaam nu ook bijhouden. Hé, hey, maar... Meneer de Vries, we gaan je wel verblijden met 4 kaarten voor volgende week. Dan heb je nog even om teksten te leren en zo.
1: Ja, nou, dat komt zeker goed.
0: Ja, heb je dan wel een bepaalde artiest die je toevallig eventjes wil horen of zo, die er volgende week ook staat? Laat ik even artiesten opnoemen, dan hoef je ze zelf niet te bedenken. Janne staat er, de Pannenwijn staat er, het Sneeuwbaltrio, Corrie Konings. Jannes is altijd goed. Draai even Desperado. Heel veel plezier volgende week zaterdag en de groeten aan je klant Alex de Vries.
1: Helemaal goed, bedankt.
0: Houden we erin.

0: Martin en de tapster uit Tijuana. Tikke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Goed, je bent er weer.
1: Ja.
0: Heb je gisteren toevallig ook voetbal gekeken?
1: Gisteravond?
0: Ja.
1: Ja, hangend op de bank.
0: Feyenoord-Barcelona. Ja. Barcelona-Feyenoord moet ik eigenlijk zeggen.
1: Barcelona-Feyenoord.
0: Barcelona-Feyenoord. Ja, ik vond het stom, want dat zit zeg maar achter de betaalmuur van Ziggo, toch? Ziggo Sport, geloof
1: Ziggo
0: ik.
1: Had het, ja.
0: Het Champions League, Ziggo Sport is dat. Dus ik heb het niet kunnen zien. Oh. Dus ik heb het alleen een beetje op Twitter in de gaten gehouden. Hè? Of X.
1: X tegenwoordig, hè?
0: X. En toen zag ik het filmpje voorbij komen van de 1-0. Van Barcelona Feyenoord. Ja. Nou, echt. Het is, voor de mensen die het hebben gezien, die weten precies waar ik het nu over heb. Maar dan word je mooi te kakken gezet.
1: Het regende heel hard en er waren de twee die geleden heel hard.
0: Ja, geef de regen maar de schuld.
1: Nee, dit is gewoon klasse verschil. Ja,
0: laten we dat ook even opstellen. Ja. Ik zal het even gauw uitleggen en daarna gaan we het niet meer over voetbal hebben, hoor. Want er zijn genoeg mensen die voetbal niks aanvinden natuurlijk. Maar het zat zo. De bal werd naar Rafinha, dat is een speler van Barcelona, getikt. En die ging richting de goal. En er kwamen twee Feyenoord-spelers van links. En die renden eigenlijk allebei in de richting van de bal. En de speler van Barcelona maakt een schijnbeweging, alsof hij naar rechts gaat. En je ziet die twee gewoon als een banaan over het veld glijden. Echt? Die trappen gewoon volledig in die schijnbeweging. En Rafinha gaat er links omheen en die scoort een prachtige 1-0.
1: Super, ja, en die tweede goal was ook fantastisch. Je weet, Barcelona is twee maatjes groot en dit is...
0: Tien.
1: Nou ja, tien maatjes.
0: Het is de beste ploeg van de wereld. Ze worden
1: ja, daarom dus.
0: Vorige week, vond ik wel grappig trouwens, vorige week was het nog Barcelona is niet meer wat het was.
1: Wie zei dat?
0: Okay. Volgens mij was het Van Hooijdonk.
1: Okay, ja, nee.
0: Ja, nou, daarom is hij ook gestopt bij NOS natuurlijk.
1: Ja, ik denk
0: Van Hooijdonk.
1: Ik zou die woorden nooit in de mond nemen.
0: Ik vind me er niet op vast, maar volgens mij was het Pierre. Ja. En toen was het Barcelona is niet meer wat het was. En na gisteren werd het weer omschreven als de beste ploeg van de wereld.
1: Dit had ik ingecalculeerd en ik heb gisteravond ook niet zitten vloeken voor de televisie. En er waren bij Vlaag ook goede dingen bij Feyenoord, dus wat dat betreft hoop voor de toekomst.
0: Tot zover over voetbal. Goed. Heb je toevallig ook iets meegekregen over de nieuwe iPhone?
1: Helemaal niks.
0: Dat houdt de gemoederen namelijk bezig vandaag. Gisteren is er een iPhone-Apple-presentatie geweest,
1: ja.
0: Waarin ze de nieuwe iPhone hebben gepresenteerd. Dat is de iPhone 18 Pro, Pro Max.
1: Ja.
0: En een iPhone Duo.
1: Oké.
0: Okay. Nou.
1: En daar worden we weer blij van.
0: Nou ja, goed. Als je bekijkt naar wat het kost. De iPhone Duo, dat begint bij een kleine €2400.
1: Oh ja.
0: Ah joh.
1: Dag, hè?
0: Daar hebben we het over.
1: Ja, een telefoon.
0: Wil je wat meer foto's opslaan, dan is het €3900.
1: Oh ja, prima.
0: Daar hebben we het over.
1: Ja, nee.
0: Je kan hem wel dubbel vouwen.
1: Dat dan ook. Oh ja, nou dat mag ook wel voor die centen.
0: Wat een geld, hè?
1: Ongekend.
0: Wie gaat dat betalen?
1: Ja,
0: er zullen gekken tussen zitten. Maar voor een telefoon, ja, even met alle respect. Maar je kan er nog steeds gewoon mee bellen. Je kan, ja, het is dan een dubbelklapscherm. Het is een mooie techniek die erachter zit.
1: Ja.
0: Maar je kan nog steeds hetzelfde als met een telefoon... die niet eens in de buurt komt van €1000.
1: Bellen, een fotootje maken, appen, klaar, jongens.
0: Ja. Het houdt de mensen bezig. Ja. Ik dacht, ik wil het even met jou weer spiegelen. Want daar staan wij volgens mij allebei exact hetzelde in.
1: Ja, zeker weten. Move, echt.
0: Zolang ik hem op stil kan zetten, vind ik het een goede telefoon.
1: Het is een hele goede dan.
0: Ja, maar ja, goed. Dat is voor de iPhone Duo. Verder nog bijzonderheden vandaag?
1: Ik dacht het niet. Dolle donderdag. We maken er wat moois van.
0: Dolle donderdag. Maken we er wat moois van. Morgenochtend 6 uur dan voor de Vrolijke Vrijdag. Maken we dan nog een keer wat moois van. Hey.

0: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
1: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap, scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl.
4: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
5: Nou,
4: naar Zwaagstra.
6: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
4: Al aan de A37.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant.
9: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeg vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
11: Schrijf de naam en nummer op de filmpjes.
12: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
13: Nu 111 Vietenolie tankstations.
10: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
14: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
16: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
15: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
15: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
17: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Op zaterdag 19 september komt de Dondersdikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
9: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt de camerabril van techbedrijf Meta verboden. Volgens de bond kan je er namelijk stiekem mens mee filmen, omdat hij is ontworpen als een normale bril. Als de drager filmt, gaat er een lampje branden, maar die is makkelijk af te dekken. Het verbod zou voor heel Europa moeten gelden. Kalfjes die uit Ierland hierheen worden gereden, worden slecht verzorgd. En de NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat dat nu echt gaat veranderen. De dieren hebben soms niks te drinken. Doen de transportbedrijven er niks aan, dan komen er boetes, zegt de NVWA. Het was afgelopen zomer record warm in de wereld. Gemiddeld was de temperatuur net geen 17 graden, meldt Klimaatdienst Copernicus. Dat was net zo warm als in augustus 2023 en daarmee delen ze het temperatuurrecord voor die maand. Het zeewater warmde ook meer op dan ooit eerder gemeten in augustus. En president Trump heeft alle Amerikaanse volwassenen €5.000 beloofd als zijn partij de grootste blijft bij de tussentijdse verkiezingen in november. Zijn populariteit is extreem laag en de Republikeinen zijn bang hun meerderheid kwijt te raken. Dat zou het voor Trump moeilijker maken om al zijn plannen door te drukken. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met wat wolken. Alleen aan de westkust kan een bui vallen. Verder blijft het droog met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Ah, weer die klote muggen in huis.
21: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
22: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
23: Heerlijk!
21: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
24: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
25: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
26: Soedal, de bouwverslimmers.
25: Soedal, de bouwverslimmers.
27: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
28: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
29: Dames en heren, de daluren beginnen.
30: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
31: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
32: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
33: Okay.
32: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
34: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
35: Doe het lekker zelf,
34: dat zeg ik.
36: Zeven minuten over negen. Hartelijk goedemorgen op deze donderdagochtend. Welkom bij Werk en Uitvoering. Wij gaan naar de ANWB. Daar zit deze ochtend Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
37: Ja, goedemorgen. Er staan nog steeds files. 300 kilometer alles bij elkaar. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch. 18 kilometer file tussen Beest en Knoop en Empel. Bijna 3 kwartier vertraging door een gat in de weg op de Maasbrug. De A15 Europoort richting Gorkum tussen Benelux, Knooppunt en Hendrikje door Ambacht. Een uur vertraging in 14 kilometer file door ongeluk op de A16. Op de A16 Rotterdam-Breda is een vrachtwagen over 2 rijstroken. Staat hij daar nog steeds bij Knoop het Ridderkerk. 10 kilometer file vanaf Berkel en Rode Reis. 40 minuten vertraging. En weer naar Brabant voor de file op de A59. Knoop het Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Afrit Tussen en Vlijmen. 12 kilometer file. Dan de flitser. De A2 Eindhoven Maastricht. Hectometerpaal 202,1. A27 Utrecht Almere 108,3. A30 Ede Barneveld 16,2.
36: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En dan spreken we elkaar straks nog een keer.
37: Dat spreken we af.
36: Goed zo, dat zo dan.
38: Doei. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
36: We gaan beginnen met een heerlijke zomerse plaat, Tinto de Verano. Dit is Joey Nicolai op Werk en Werk en Uitvoering op Radio NL.
38: Dit is de muziek van Radio NL.

Vrolijk van woord aan het begin van de nieuwe werk en uitvoering. We draaiden Joey Nicolai en Tinto de Verano en Tutti Colori. Om het even lekker tropisch te houden, werd gezongen door niemand minder dan Wesley Bronkhorst. En daarmee werd het bijna 9:15 voor de donderdagochtend. Hartelijk goedemorgen tot aan 12 uur. Veel muziek en veel gezelligheid in werk en uitvoering.

onze nieuwe hier op Radio NL. Je zit in mijn hoofd, de mannen van de 3A's. En aankomende zaterdagavond zijn ze erbij in Ridderkerk op het Koningsplein, waar de Radio NL artiestenshow plaatsvindt. We beginnen om 5 uur 's middags en het gaat door tot 11 uur 's avonds. En ik zou zeker niet te laat komen, mocht je de 3A's en Frans Bauer al willen zien, want die staan redelijk vroeg in het programma. Dus we hebben deze mededeling om er vroeg bij te zijn. Zaterdagmiddag vanaf 5 uur, Koningsplein in Ridderkerk, de Radio NL artiestenshow. Wij kijken er naar uit. 5 minuutjes voor 9:30, straks openen we de deuren van het Radio NL Muziekhotel. En dan gaan er weer 2 uit en er mogen weer 2 in. En wie dat zijn, dat horen we straks. Eerst muziek van Sieneke. Ik doe wat ik wil.

0: Shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.

0: beste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
1: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hiersum tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Euro NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 maandjes. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Euro NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Dondersdikke Tentparty op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
5: En dan gaan we stappen in alle peen.
4: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
6: Ridderkerk, goedenavond!
7: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Vincent met z'n allernieuwste en dat ben jij.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Er is er weer tijd voor. We gaan twee deuren openmaken in het Radio NL Muziekhotel door middel van de computer die zometeen bepaalt welke twee deuren dat gaan worden. En de ruimte die daar ontstaat mag jij invullen met een artiest en een bijbehorend liedje. Dus denk er alvast even over na of stuur het nu alvast in. En wie weet gaat het gebeuren. Ja, we gaan het beleven. Even kijken, laten we even snel de check doen. Want het is afgelopen dinsdag was volgens mij de laatste ronde. Dus even weten wie waar zit. Kamer nummer 1, Monique Smit. Kamer nummer 2, Danny Christian. Kamer nummer 3, William Jans. Kamer nummer 4, Gerard Joling. Kamer nummer 5, Vader Abraham. Dan hebben we kamer nummer 6, Wimmy Bauma. Willem Bart, kamer nummer 7. Klasina, kamer nummer 8. Django Wachter, kamer nummer 9. En kamer nummer 10 is voor Martin Morero. Dat zijn de 10. We gaan snel kijken welke deuren er geopend gaan worden. Die beide liedjes zullen we dan gaan draaien. En zoals gezegd, de ruimte die in de kamer ontstaat is wellicht door jou in te vullen. Via de app mag je kenbaar maken welk artiest en welk liedje er volgens jou in het hotel moet. Het eerste cijfer is de 9. Dat betekent zometeen kamer nummer 9 die gaat geopend worden. En het tweede en laatste getal is... Verwachten. De 3.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: De 3 en de 9 pakken bij de checklist er even bij als het gaat om de personen die op de hotellijst staan. Kamer nummer 3 gaan we openen. Carolina Groeneveld uit Purmerend had deze suggestie ingestuurd. En dat gaat om het liedje van William Jans, Amor de Mis Amor. Gaan we die zo meteen voor je draaien. En kamer nummer 9, snel op de lijst kijken, is van Fred van de Kerkhof uit Helmond. En die had gevraagd om Django Wachter met Als Jij Kon Voelen. Dat zijn de twee die we gaan draaien. Ik ben benieuwd. Laat maar weten wat we voor deze twee in de plaats mogen noteren. Kamer nummer 9 en kamer nummer 3 zijn dus vrij. Gaan we nu de liedjes draaien. Beginnen we met William Jans, Amor de Mis Amor. De pijn zit diep in mij. En dan hoor je zo meteen Django Wachter met Als Jij Kon Voelen.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: jij kon voelen. En daarmee is liedje nummer 2 gedraaid van de lijst van het
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Inderdaad, kamer nummer 3 en kamer nummer 9 waren de kamers die geopend werden. En daarvoor in de plaats hebben wij 2 nieuwkomers. Kamer nummer 3 wordt ingevuld door Melissa Smilda, Als de zon weer schijnt. En deze is aangevraagd door Anne Geert uit Wolvenga. Bij deze kamer nummer 3 dus voor Melissa. Gaan we snel door naar kamer nummer 9. En dan scrollen wij even naar de inchecklijst. En dan hebben wij Rob Hendricks uit Boveleeuwen. Die vindt dat Arno Sloot een plekje moet krijgen in het mooie hotel met zijn single Helderblauw. En daarbij staat hij op de lijst voor kamer nummer 9. Dat zijn de 2 nieuwkomers. Daar zullen we de komende dagen mee gaan spelen. Morgen uiteraard en dan aankomende maandag alweer voor de volgende ronde. En wellicht komen ze heel snel voorbij, jullie suggesties. Gaan wij langzaam op weg naar het nieuws van 10 uur. Zijn straks bij je terug voor deel 2 van Werk en Uitvoering. En tot aan 10 uur nog Ferry de Lids en Check met Baco en Monaco. En we hebben ook het IJsselduo voor je met alles met je delen.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega-assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.

0: kwaliteit voor een eerlijke prijs.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar 295 euro.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïne-shakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Ja,

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepen. Het is met de camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, te makkelijk om anderen stiekem te filmen, vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken en de gemaakte video's gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. Augustus is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Wereldwijd was het volgens klimaatdienst Copernicus gemiddeld bijna 17 graden. Eerder werd al duidelijk dat Nederland en veel andere EU-landen de heetste zomer in tijden meemaakten. Experts waarschuwen voor de grote impact van de hitte, bijvoorbeeld door toenemende bosbranden. Als kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd niet beter worden behandeld, dan gaat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes uitdelen. De kalfjes zijn soms pas 3 weken oud en krijgen te weinig melk. Beelden van dierenorganisaties hebben een rol gespeeld om de transporteurs te waarschuwen, zegt de NVWA. En boeren in Groningen kunnen alsnog geld krijgen om wolverende rassers aan te schaffen en zo hun geiten en schapen te beschermen. De subsidiepot was leeg, maar de provincie stopt er 5 ton extra in. Eerdere aanvragers hoeven zich niet opnieuw te melden. Hun verzoek wordt alsnog behandeld. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog met stapelwolken en zon. Alleen aan de westkust is er kans op een enkel buitje. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Altijd snel geleverd.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
3: Carglo. Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen.
7: Handschoffelmachines, bietenmolens, zand- en veenploegen en handcultivators. Elke dinsdag in werking te zien bij de Korenbeurs op de Vismarkt. Sinds 25 juni 1925 leverancier voor Agrarisch Nederland.
6: BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
8: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
6: BTN De Haas in Groningen. Vanavond koopavond tot 9 uur.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
10: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Deel 2 van Werk en Uitvoering gaat van start zo bijna 4 minuutjes over 10. Wij gaan snel naar de ANWB. Daar zit Erwin de Hart deze ochtend. Erwin, goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen Teken. Het wordt wat minder druk op de weg. Het rijdt bijna overal lekker door. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je nog bijna 10 minuten vertraging tussen afrit Geldermalsen en Waardenburg. Op de A15 Europoort Gorkum een kwartier. tussen Rotterdam Heijplaat en Knoopend Ridderkerk. A16 Breda richting Rotterdam. 10 minuten tussen Knoopend Klaverpolder en Afrit Dordrecht Centrum in 5 kilometer file. En 5 kilometer file ook op de A20 hoek van Holland Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. 10 minuten extra. Dan de flitser, de A50 Arnhem-Apeldoorn. Hectometerpaal 197,3. A50 Zwolle-Apeldoorn 212,9. A59 Den Bosch-Zonzeel 111,9.
17: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
18: Yo,
17: tot zo.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: We gaan beginnen met het tweede deel van Werk en Uitvoering. En doen dat met Henk Wijngaard. Hij staat voor je klaar met Beun de Beunaars.
0: Dit is de muziek van Radio

kort geleden was hij bij ons in de studio en de verhalen achter de liedjes en met name dan achter de clips, dat was enoverend. Het was erg leuk, want hij is naast een fantastisch zanger en die geweldige stem die hij met zich meedraagt, is hij natuurlijk ook heel druk met de clips en overal heeft hij een stem in. Het liefst doet hij alles achter de schermen, ook voor de clip. Het regisseren, de locatie uitzoeken en bij sommige liedjes hebben we de verhalen gehoord van joh, we moesten daar die clip opnemen. Het was één grote puinhoop en dan is het gewoon anderhalve dag van tevoren met een groepje mensen de handen uit de mouwen steken, dat zo maken zoals het helemaal goed komt voor de clip. En daar doet hij dan zelf keihard aan mee. En het is echt waanzinnig. Gizby hoorde je. En de wereld aan op Radio NL. We gaan langzaam aftellen richting 10:30. Suggesties voor de 10:30. Ja, je weet het. 3 mag je met ons delen. En dan kunnen we er straks 3 gaan draaien op verzoek. Snel door met muziek tijdens jouw werkzaamheden. Yves Berendsen, droom jij over mij vannacht? Ik zie

Achter elkaar verschillende liedjes en heel mooi gedaan door Next One en Cats Forever hier op Radio NL in werk in uitvoering, zoals we dat met heel veel liefde doen. En dan wordt er al geglimlacht op de werkvloer. Ja, de glimlach is er. De werkprestaties gaan omhoog. Mensen zijn aan het dansen. Mensen zijn vrolijk. Daar houden we van.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: MasterTools.nl. Jouw Plus, onze tools.
5: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
6: Woninginrichting Hans Jutstra.
5: Buitenvaart Hogeveen.
3: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
7: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Breng ook jouw ideeën tot leven. Samen met Brouwer for You.
9: Nou, inderdaad. Dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoorjou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
8: Mooie dingen maken. Dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
7: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
10: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is Plus. Kijk op netwerkplus.nl.
16: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelaan. Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Dondersdikke Tentparty op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten, zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
17: Ridderkerk, goedenavond!
18: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
16: Is Radio NL.
19: Altijd aan.
16: Radio NL. Altijd aan. De 3 na 10:30.
12: 1 minuut over 10:30, dan is het inderdaad de hoogste tijd om die 3 weer op verzoek te mogen draaien. En dank voor het insturen voor de leuke suggesties. Er zitten liedjes bij waarvan je denkt van, oh ja, die hadden we dit uur, half uur nog wel kunnen draaien. Nog wel die en dat. Er zitten zoveel mooie juweeltjes tussen. Maar ja, we kunnen er maar 3 kiezen. En die 3 ga je nu alle 3 voorbij horen komen in de welbekende lijst na 10:30. We gaan beginnen met het verzoekje wat binnenkomt uit Gent. En dat is ingestuurd door Jeroen Basten uit Gent. Ik wil heel graag aanvragen, staat erbij, Rocky van Don Mercedes. Gaan we daarmee beginnen in de 3 na 10:30 voor deze donderdagochtend.
19: De 3 na 10:30. Nummer 1.

0: Liedje nummer 2 in de 3.5-11. Robert Pater en blijf toch bij mij. Hij werd aangevraagd door Thijs van den Hazel uit Ermelo. Goedemorgen, zou je blijf toch bij mij willen draaien van Robert Pater. Vinden we erg leuk en de groetjes komen van Thijs. Bij deze gedaan en is er nog één die we mogen draaien.
1: De 3.5-11.
0: Op verzoek dan wel te verstaan, want tot 12 uur krijg je nog de nodige muziek hoor, voorbij komen hier in werk en uitvoering. Een leuk berichtje wat er kwam uit Breda en het is geschreven door Astrid. Die schrijft, ik was altijd een mega fan van Clouseau en ik vind het nu zo leuk dat ze bij de beste zangers te zien zijn. Zou je daarom één liedje voor me willen draaien? Daar gaat ze. Heb ik mooie herinneringen aan. Nou Astrid, dit is jouw moment. De afsluiter voor de 3.5-11. Dat betekent dat de radio extra hard mag. Standje burenruzie in Breda. En dan gaan we luisteren naar die hele grote hit van Clouseau. Dit is Daar gaat ze.
1: De 3.5-11.
2: Nummer 3.

Hollands Nieuwe deze week, Samantha Steenwijk. En één blik is genoeg. Ja, ze was hier afgelopen maandag natuurlijk om live te zingen en mee te presenteren. Erg leuk, drie fantastisch mooie liedjes. En voor de maandagochtend, ze zegt dan, ja, voor mij is het nu officieel weekend. Maar het klonk als een klok, mensen. Check het allemaal nog een keertje via onze site radionl.fm. Is het allemaal terug te vinden. 13 minuten voor 11 en je hoorde dit geluid voorbij komen. Ja. Dat betekent dat je maar één ding hoeft te appen om 11 kaarten te winnen voor het grote feest van volgende week, de Dondersdikke Tentparty. Ik voor jouzelf één kaart en voor je 10 vrienden. Het enige wat je hoeft te doen is bel te appen. Dan wij straks de winnaar of winnares bekendmaken.

Kijk je op de radio terug naar de jaren 80 en dat deden we samen met Highway en Kitty Kitty Kiss Me. Krijg nog een paar minuutjes, zodra ze meteen het nieuws van 11 uur begint, sluiten we de lijn. En tot die tijd mag je het woord bel insturen. 3 lettertjes, B-E-L. Moeilijker kan het vandaag niet worden. En mochten we jou straks terugbellen, ga je...

0: alleen kinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega-assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalets en staakcaravans.
6: Bezoek de showroom in Blesdijken van een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Droogte. Kuiperkoekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
12: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
18: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. Het is met de camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, te makkelijk om anderen stiekem te filmen, vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken en de gemaakte video's gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. Augustus is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Wereldwijd was het volgens klimaatdienst Copernicus gemiddeld bijna 17 graden. Eerder werd al duidelijk dat Nederland en veel andere EU-landen de heetste zomer in tijden meemaakten. Experts waarschuwen voor de grote impact van de hitte, bijvoorbeeld door toenemende bosbranden. Als kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd niet beter worden behandeld, dan gaat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes uitdelen. De kalfjes zijn soms pas 3 weken oud en krijgen te weinig melk. Beelden van dierenorganisaties hebben een rol gespeeld om de transporteurs te waarschuwen, zegt de NVWA. En boeren in Groningen kunnen alsnog geld krijgen om wolverende rassers aan te schaffen en zo hun geiten en schapen te beschermen. De subsidiepot was leeg, maar de provincie stopt er 5 ton extra in. Eerdere aanvragers hoeven zich niet opnieuw te melden. Hun verzoek wordt alsnog behandeld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog, behalve aan de westkust. Daar valt een enkele bui. Verder wisselen de zon en wolken elkaar af en het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het flink af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
22: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd

0: je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietsenolie tankstations.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
6: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
6: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: 4 minuten over 11, deel 3 van Werk en Uitvoering op deze donderdagochtend. Voor de derde en laatste maal in dit programma gaan we naar Erwin de Hart van de ANWB. En die weet precies waar het langzaam rijdt, stilstaat of bijzonderheden plaatsvinden. Erwin, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Teken. Ja, dat weet ik inderdaad. En daar ben ik best trots op. Het zijn namelijk... Nee, het zijn maar 2 plekken, hoor. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Om een reden die we niet weten. 9 minuten vertraging in ieder geval. A12 Arnhem richting de Duitse grens. 3 kilometer file vanaf Zevenaar tot aan de Duitse grens. Een kwartier vertraging. Dat waren de files. Dan even de flitsers noemen nog. De A2 Amsterdam. Utrecht bij hectometerpaal 33,1. De A9 Alkmaar-Amstelveen 62,0. A27 Almere-Utrecht bij 108,2.
7: En dat waren ze alweer voor dit moment. Dankjewel voor deze ochtend, ja. Erwin. En dan spreken we elkaar snel weer.
8: Lijkt me leuk.
7: Yo, hoi. Hoi, hoi.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Zometeen gaan wij iemand terugbellen en hij of zij wint 11 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty.
9: Dit is de muziek van

0: De grote hit van dit moment natuurlijk voor Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten in nog steeds de nummer 1 in de Radio NL Top 30. En over de Top 30 gesproken, zometeen gaan we weer de roulette spelen met de Top 30. Maar dat zometeen. Eerst gaan wij iemand blij maken in de hoop dat deze persoon opneemt. Want dat is de voorwaarde van dit spelletje. We gaan iemand terugbellen. En als er opgenomen wordt, dan gaat hij of zij er vandoor met 11 kaarten... voor het feest van volgende week zaterdag. De Donders Dikke Tent Party in Pekela. Ja, dat is toch geweldig wanneer je zelf dan een kaart wint... en je mag ook nog een keer 10 vrienden meenemen. Dan weet ik zeker dat je binnen een paar minuutjes heel, heel, heel veel vrienden hebt. We gaan even kijken wie wij de kaarten toe mogen sturen. Want het was de bedoeling dat je bel instuurde via de app... en dat is gedaan door deze persoon. Het zal toch niet, mensen? Hallo?
1: Milan Snijders.
0: Milan, goedemorgen. Je spreekt met Tirke Wouda, Radio NL.
1: Hoi.
0: Hallo dan.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Milan, hoe is het?
1: Ja, goed met jou?
0: Ja, zeker. Niks te klagen deze ochtend. Absoluut niet.
1: Kijk, dan doen we dat ook niet.
0: Hey, volgende week zaterdag, 19 september, staat er al iets in de agenda bij Milan?
1: Nee, staat nog niks in de agenda.
0: Nee, en denk je dat het lukt om 10 vrienden te zoeken die eventueel met jou een feestje zouden willen vieren?
1: 10 vrienden moet lukken, toch?
0: Dat moet lukken. Ja, zeg jij ja?
1: Kijk. Ja, tuurlijk.
0: Nou, dan met deze man. Gefeliciteerd.
1: Super, dankjewel.
0: In totaal 11 kaarten, eentje voor jezelf en 10 voor je vrienden. Dan zijn jullie erbij volgende week tijdens de Donders Dikke Tent Party in Pekela.
1: Daar gaan we gezellig feestje van maken.
0: Dat dacht ik. Heb je nog een favorietje waarvoor je komt? Uit de categorie, de oudere hits natuurlijk. Welke artiest zou je graag in levende lijven willen zien?
1: Ja, ik vind Rutger van Barneveld natuurlijk fantastisch, hè?
0: Ja, maar dat is niet uit de oude doos, hè?
1: Oh, niet uit de oude
0: doos. Nee, Rutger is hedendaags. Als ik even het lijstje met je meeneem wat er volgende week op het podium terecht gaat komen. Frank en Mirella, de havenzangers, Corrie Konings, Lucas en Gea. Jannes, de Paladijns, de Marlets. José Wolters, ja. Jan en Zwaan. Ja, echt, in Camarina. Ga zo maar even door. Ze zijn er allemaal volgende week.
1: Jannes blijft een topper, hè?
0: Nou, dan bij deze. Dan ga je die in levende lijven zien, Milan.
1: Geweldig.
0: Hey, blijf even hangen voor de gegevens. Dan zorgen we ervoor dat de kaarten zo snel mogelijk bij je thuis bezorgd worden. En dan mag jij een feestje vieren samen met 10 vrienden.
1: Nou, super, dankjewel.
0: Hey, maak er een mooie dag van. Doei, doei.
1: Doei, dankjewel, jij
0: ook. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: En in diezelfde categorie mooie artiesten die er volgende week bij zijn. Het Sneeuwbaltrio. Volgende week ook op het grote podium al daar bij de Donders Dikke Tent Party.

0: Wat een feest op de radio samen met Sven Verstegen en Likke Pep en de Blikkendag. Wat is tijd voor het volgende spelletje?
1: Top 30 roulette.
0: Top 30 roulette hebben we vorige week donderdag ook voor de allereerste keer gespeeld. En de spelregels zijn nog een beetje soepeltjes. Ja, het is niet al te lastig. Gaan we binnenkort wel veranderen, maar voor dit moment mag jij 5 getallen insturen. En dat zijn de getallen uit de Radio NL Top 30, dus dat kan variëren van de 1 tot en met de nummer 30. Je mag er 5 insturen, gaan we straks een slinger aan ons rad geven, het roulette-rad. En het balletje komt vast stil te liggen op een van de cijfers. En als het blijkt dat een van die cijfers dan correspondeert met hetgeen wat jij hebt ingestuurd, ga je vandoor met het Radio NL prijspakket, mochten we jou terugbellen in de uitzending. Het bijbehorende liedje uit de lijst van 30 van afgelopen weekend zullen we dan ook meteen gaan draaien. Dan is het cirkeltje helemaal rond. Dus 5 getallen insturen. Zorg dat we ze binnenkrijgen binnen nu en een minuutje of 20. Dan kunnen we daarna de slinger aan de roulette-tafel geven. En weten we welk cijfer het is geworden. 5 getallen dus. Dan nummer 1 tot en met 30 is mogelijk. En daar haal je de 5 uit waarvan je denkt van nou dat zou het wel eens kunnen worden vandaag.
1: Tot 30 roulette.
0: En dat mag je vanaf dit moment doen. En wat ik al zei, 20 minuutjes de tijd. Daarna de slinger aan het rad. En wie weet ben jij degene die er vandaag vandoor gaat met het Radio NL prijspakket. En dit is André Hazes.

0: Meezingen met de muziek van André Hazes. En zo heb ik het nooit bedoeld. Zie je verschillende lijstjes binnenkomen met vijf getallen daarin. Dat is op zich heel goed. Dan kunnen we straks een nieuwe ronde spelen van de top 30 roulette. Maar eerst iets anders.
1: Het Radio NL vinylarchief.
0: We gaan terug in de tijd. Leuk, er ligt een plaat klaar op de draaitafel die we zo meteen kunnen gaan draaien. En dan hoor je het kraken en je hoort het piepen. Maar dat is maar een paar minuutjes en dat maakt het juist zo leuk tussen de digitale muziek door. We gaan een liedje draaien van een bekend liedje, mag toch wel gezegd worden. De schrijver en de zanger van het liedje. Daar is het een beetje de combinatie van de voornaam. En het is een anagram van de band waar hij lid van was. Vele muziekliefhebbers weten nu al waar ik het over heb. Inderdaad, in juni van 1982 kwam de single uit in Nederland en in België. En het leuke daarvan is, het is echt een grote hit geworden. Het is zelfs wordt het officieuze volkslied van Den Haag genoemd. En in 2010 werd er zelfs nog een extra versie van gemaakt. En dat was toen de tijd voor het televisieprogramma O.O. Gerso. Een gewijzigde tekst hebben ze erop gemaakt, maar wel op de welbekende melodie. Nou, het origineel ligt hier op de draaitafel en dat gaan we met heel veel plezier voor je draaien. Er was nogal wat verwarring over de tekst, of tenminste over de titel van het hoesje. Iedereen zei van ja, het gaat om dat liedje O.O. Den Haag, maar achter die O had een H van Hendrik moeten staan. O.O. Dat is niet het geval. Later is ooit nog een keer toegegeven dat dat wel de bedoeling was. Het was een kleine vergissing. Maar het liedje maakte het er niet minder mooi om. Het hoesje is maar een hoesje, maar het gaat om de plaat en die gaan we nu voor je draaien. Harry Klarkenstein en O.O. Den Haag.
1: Radio NL, vinylarchief.

0: Het Radio NL Vinylarchief.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
9: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
11: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeg vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
10: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Beekelam. app Ten Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de dondersdikke Ten Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
0: Ridderkerk, goedenavond!
1: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
23: Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
23: Weerbericht.
12: Hoogste tijd om even te kijken naar de weerkaarten. Wat geven ze aan voor vandaag? En ziet het er nog een beetje goed uit? Nou, op dit moment veel plaatsen waar dat zonnetje er wel bij is. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. En in het westen is de bewolking een stuk dikker. Op een enkel spatje na blijft het droog. Het zuidwestenwind is zwak tot matig 2 tot 4. En het wordt vandaag 18 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Hoe ziet het er later vandaag uit? Vanavond en vannacht. Dan neemt de bewolking wel toe. Later in de nacht valt er plaatselijk ook wat regen. En de wind trekt aan. Morgen is het bewolkt met af en toe wat lichte regen en motregen. Later op de dag breekt vanuit het westen de zon weer door. En de temperaturen die komen morgen te liggen tussen de 19 en 21 graden. Dat is prima weer toch nog om even een terrasje te pakken? Ja, zeker weten. Het grote succes aan het begin van de carrière van Stef Hekkel hebben we nu voor je. Op een terrasje.

0: Eldora. En Griekse nacht. Daarvoor zaten we op een terrasje en dat deden we samen met Stef Ekkel. Het is tijd om het spelletje te spelen.
1: Top 30 roulette.
0: Top 30 roulette. We hebben jullie gevraagd om 5 getallen uit de Radio NL Top 30 in te sturen. Dus de nummers 1 tot en met 30 zouden ingestuurd kunnen worden. 5 stuks. Wij gaan zo meteen het balletje laten slingeren op de roulette tafel. En zometeen weten we welk liedje wij mogen gaan draaien naar aanleiding van waar het balletje komt te liggen. En dan gaan we daarna heel snel kijken of iemand dat getal ook genoemd heeft in de app. Zo ja, dan zullen wij een van de goede inzenders een belletje doen. En hij of zij gaat er vandoor met het Radio NL prijzenpakket. En mij de eer om een slinger aan dat welbekende tafel te geven. Daar gaat hij. 1, 2. Eens kijken of we het kunnen horen. Ja, het balletje valt. Rolt, rolt, rolt, rolt, rolt. En dan kijken wat er gaat gebeuren. En dan zien wij dat het is. Nummertje 29. 29. Mocht je die ingestuurd hebben, dan bestaat de kans dat ik je zo meteen ga bellen. Gaan we ondertussen heel snel kijken naar de lijst. De Radio NL Top 30 van afgelopen weekend. Wie stond er op dat moment op nummer 29? En daar zien wij de naam van Robert van Hemert, Zandloopster. Gaan we die platen nu bijzoeken? Zullen we die gaan draaien? En zometeen maken we bekend wie er vandoor gaat met dat Radio NL prijspakket. Mocht je nummer 29 hebben ingestuurd, dan bestaat dus de kans dat jij winnaar of winnares gaat worden van dat prijzenpakket. Nou, in ieder geval gaan we nu eerst de bijbehorende plaat draaien. En dat is die van Robert van Hemert.

0: Gelukkig roulette.
1: En dan kijken we even wat onze kandidaat had ingestuurd. Die had de getallen ingestuurd. 10, 18, 11, 8 en 29. En die kandidaat die komt uit Emmen en heet Anja. Anja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Was het gewoon een wilde gok of zijn dit je favoriete de cijfertjes?
2: De cijfers hebben wat met mijn man en mijn zoon te maken.
1: Oké.
2: Okay, maar verjaardagen.
1: Ja. Er zit bij heel veel mensen vaak een reden. Als je dan iets met getallen moet doen, dan zit er een reden achter van joh, het gevoel moet goed zijn. En in dit geval, voor wie was die 29 dan?
2: Dat is de dag dat mijn man jarig is.
1: Nou, dan heeft jouw man in dit geval met de geboortedatum geluk gebracht. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Je gaat er vandoor met het Radio NL prijspakket. We zorgen ervoor dat dat binnen nu een enkele dagen in Emmen bezorgd wordt. Onder andere het Radio NL t-shirt zit erin, de cap. En we doen er even een brilletje bij. En voor de rest wat leuke hebben dingetjes. Voor wat betreft het Radio NL spektakel. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: En ga het vieren met je man, zou ik zeggen, in dit geval.
2: Oh, dat komt goed.
1: Ja, ik bedoel nummer 29. Dat is vandaag dan het gelukscijfer geworden. Maak er een mooie dag van. Zorgen wij ervoor dat het pakketje jouw kant op komt.
2: Helemaal goed.
1: Fijne dag nog.
2: Dankjewel.

Het feestje op je radio is compleet, want het is René Schuurmans die je hoorde. En kom, zing met me mee. Nou, dat mag je de komende 3 uur ook doen. Want dan bepaal jij wat er gedraaid gaat worden op Radio NL. Dus meezingers aanbevolen inderdaad om die donderdag nog vrolijker te maken. Hebben wij de laatste voor je in werk en uitvoering. En dat is die van Belinda Kienaar, haar allernieuwste. Het is me.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Heb je

0: je hulp nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goor en Nieuw-Heten. Wie holt van holt.
1: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
2: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
1: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
3: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
4: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
3: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
7: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
8: Volle gas in mijn truck. En er lijkt de muziekje op.
7: Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
6: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMP in Hogeveen vind je alles. Nu 50 liter Forstenpils voor maar €100. Of 20 liter voor slechts €50, inclusief BTW. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JMP. Buitenvaart Hogeveen.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Er zijn in ons land nog 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daardoor staat het aantal doden op 3, dat meldt het RIVM. Het aantal gemelde besmettingen is de afgelopen week gestegen van 9 naar 18. Omdat veel mensen die besmet zijn geen klachten krijgen, kunnen dat er meer zijn. De politie is in Overasselt en Heumen weer aan het zoeken bij basisscholen. Gisteren werden in de buurt van een school vuurwapens gevonden, een week na de schietpartij in Overasselt. Een beveiliger kwam om en 35 mensen werden opgepakt. Er wordt ook gezocht in een maïsveld waar verdachten zich hadden verscholen. In Gouda is een automobilist er vandoor gegaan nadat hij of zij een kind had aangereden. Doorrijden na een ongeluk is een misdrijf en de politie is op zoek naar de dader. Die reed vermoedelijk in een zwarte SUV, schrijft Omroep West. De politie hoopt dat mensen iets hebben gezien. En imkers uit Noord-Holland maken zich zorgen over nesten van geelpoothoornaars. Ze zeggen tegen NH Nieuws dat de provincie alleen nesten weghaalt die voor mensen gevaarlijk zijn, maar de rest laat hangen. Pas overleed in België een man toen hij meerdere keren werd gestoken. Het is wachten op een slachtoffer hier, zegt een imker. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen aan de westkust kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog, met een mix van zon en wolken en een graad of 20. Vanavond koelt het flink af. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
7: Woninginrichting Hans Jetstra.
6: Buitenvaart Hoogeveen.
4: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. We nemen je even mee. Op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam, de Den Haag-Zuid naar Schipluiden, een defect voertuig. En daardoor 12 minuten vertraging over zo'n lengte van 4 kilometer. Dan de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oud-Dijk en de Duitse grens, daar 14 minuten. En ook op de A50 zijn wat problemen door een defect voertuig. Arnhem-Apeldoorn, Schaarsbergen en Hoenderlo, 27 minuten. En dan weet ik niet of dat hetzelfde is als tussen Arnhem en Apeldoorn. Want er is een ongeval met een vrachtwagen daar. Op de A50, ter hoogte van Loenen. Ik denk dat dat wel hetzelfde geval is. Maar even kalm aan daar in die kontrijen, zeg maar. Nou, dan de flitsers, die hebben we ook voor je. Op de A1 staan ze bij Amersfoort vanmiddag, bij 40.0. En op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht, bij Oudekerk aan de Amstel, 32.8. Ook word je in de gaten gehouden op de A2 ter hoogte van Weert bij 202.1. En dat doen ze ook op de A6 tussen Emmeloord en Jouren bij plaatsje Band. Daar staan ze vanmiddag bij 287.1. Dan op de A6 nog meer, allemaal in diezelfde contraille. Oosterzee 300.2, Sint-Nicolaasgaat 303.2. Dan de A7, Amsterdam-Den Oever bij Berkhout 32.3. En nog eentje op de A7 gemeld tussen Heerenveen en Sneek bij Oude Haske 139.8. Ook snelheidscontrole op de A15 aangegeven, Rotterdam aan Maasvlakte 46.0. En op de A20 tussen Rotterdam en Gouda bij Schiedam, hectometerpaal 23.9. En dan de laatste, die vinden we op de 28, Zwolle-Amersfoort 59.6. En Amersfoort naar Zwolle, andere kant op dus bij Weesup 80.1. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Ja, bijzonder goedemiddag. Ik heb een hele mooie voor je klaarstaan. Namelijk Justin de Wild met Cheerio. Hoi.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De klanken zijn alweer heel gezellig hier. Radio NL, het was Etienne Alvarez. Alvarez, mag ook.
1: Vraag hem maar. Om een verzoek bij Hesselwijk.
0: Staat er ook niet bij, hè, hoe je dat uit moet spreken allemaal. Hè?
1: Vraag

Ik zag een filmpje op de socials van een man die oud ijzer aan het ophalen was. Volgens mij was het Mannes. En die struikelde over zijn dekkleed. Alleen, er was niemand in de buurt. Maar ik weet niet zeker of het Mannes was, hoor. Ik denk het, maar ik weet niet zeker. Misschien is er iemand die zei, ja joh, dat was Mannes. Maar goed, de verzoekplaten. Ja, vandaag, normaal vraag ik altijd om liedjes aan te vragen. Vandaag ook, maar ik wil het vandaag even andersom doen. Ik wil graag weten van jou welk liedje je niet meer kunt of wilt horen. Dus welk liedje of welk artiest of welk, ja, zeg maar, wil ik absoluut niet meer horen. Dus geef me dat even aan in de app als je wilt. Dan draai het gewoon een keer om. Gewoon om even de sleur te doorbreken, zeg maar. Ja, en verder kun je misschien even een bloemetje kopen vanmiddag. Meenemen naar huis. Altijd leuk. Dat past dit liedje precies bij van Danny de Munk. Ik zal dat ook eens even weer doen. Een bloemetje meenemen naar huis.

Een aantal kale mannen luisteren, dat weet ik. En ik heb dat even onder de loep gelegd hier, of het ook klopt, hè? Ja, ik heb toch wel slecht nieuws, want kale mannen zijn absoluut niet beter in bed. Helaas, heren, de wetenschap redt jullie niet. Er is geen bewijs voor, maar misschien moeten we eens even aan de luisteraars vragen wat die vinden, zeg maar, daarvan. Hè? Dat is misschien wel een leuke vraag even. Ja. Het schijnt zo te zijn dat seksuele prestaties hangen af van zaken als conditie, hè, opwinding, erectionele functie, zelfvertrouwen, communicatie en natuurlijk niet te vergeten de klik met de partner. Dat is ook een hele belangrijke. Dus kale mannen, ik moet jullie teleurstellen dat het... Dat jullie beter zijn dan de anderen, zeg maar. Maar goed, we vragen het even aan de luisteraars. Wat we ook gevraagd hebben aan diezelfde luisteraar is... Welk liedje moeten we absoluut niet laten horen vandaag? Nou, dat is wel lachwekkend even om te lezen. Kijk hoor, Ricardo die zegt... Jordi van Loon, Smoorvliet. Maar ja, die draaien we nooit meer, Jordi. Dus die hoor je al nooit meer. Niels Bruinsveld, die zegt... die ene, die echte, die verschrikkelijke trots op jou. Die kan ik niet meer horen, te vaak gehoord. Of Martin uit Apeldoorn, de Engelbewaarder. Het was wel lekker onder het schoonmaken, alleen als ik een dag vrij had. Nee, Gert-Jan die zegt, alles van Gordon hoeft niet voorbij te komen. Vooral die ene kon ik maar even bij je zijn. En Anita Vermeulen, ja, die durft het ook wel hier te opperen uit Bokstel. Ze zegt, Samuel Welten, wat een schreeuwlelijk is dat, zeg. Ja, ik vind het wel grappig. Dus als je ook mee wilt doen in dit onderzoekje, dan hoor ik graag je mening even. Dan gaan we

ik zeg allemaal zo, er zit ook een knop op je radio, dus dat kan ook. Dat kun je gewoon zelf regelen. Hè? Hey, even een plaatje voor Bouke of Van Bouke, die met de Elvis-shows in Noord-Holland staat of zo. Binnenkort, of vanavond, ik weet het precies. Maar dit is een hele mooie gauwe ouwe van een verlangen naar jou.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Weer die klote muggen in.

0: Boekhandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
3: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Zeepeldruiven, 1 per 1 gratis. Pecel Bakproducten en Kuipen, ook 1 per 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
15: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio RL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
16: En dan gaan we stappen in alle peen.
15: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
17: Weer een keer, goedenavond!
18: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Jorieke Sterke. Twee frikadellen. En ik ben, ja, ik zal je even, dat is wel leuk. Ik ben fan van Tammo. Misschien ken je hem ook wel. TikTok Tammo. Die heeft ook een stukje over frikadellen. Hè? In het Gronings, dat is een Groninger, die Tammo. En die zit daar in die studentenstad wat om te roeren met al die Groningse invloeden van hem. Maar op een gegeven moment heeft hij een interview met hemzelf. Dat is heel grappig, laat je het even horen. Want een Groninger noemt een, tenminste dat blijkt zo te zijn, een frikadel een kadoverstoof.
1: Wat?
0: Een kadaverstaaf. Ik laat je het even horen, TikTok Tammo even.
2: Dus, doe me maar een kadoverstoof. Sorry meneer, wat zei u? Een kadoverstoof. Alsjeblieft. Sorry, maar ik weet niet zo goed wat u daarmee bedoelt. Doe komst hier nooit weg, of wel?
3: Wat blieft?
2: Jij komt hier niet weg, of wel?
3: Nee, ik ben opgegroeid in Hellevoetsluis en ik studeer hier nu in Groningen en dit is mijn bijbaantje.
2: Nou, mooi ja. Doe me maar een deeltje, Mel.
3: Nog één keer?
2: Kijk, zo einde moet ik hem en dat groene spul moet ik niks van hebben.
3: Ah, een frikandel. Komt eraan hoor, meneer.
2: Ja, oké, nou, bedankt. Oh man, verrekt internationale student nog altijd.
0: Hilarisch. En soms hoeft hij ook helemaal niks te zeggen, hè? Wat had hij van de week ook? Er was hij een bord aan het eten met wat allemaal aardappelen en vlees en zo. En zat, weet je wat, de bord had hij leeg. En dan, ja, dat is heel herkenbaar van vroeger. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Maar dan had hij dat bord leeg en dan pakt hij een pak met vla en dan flikkert hij zo in dat leeggeschraapte bord. En dan eet hij die vla op. Ja, en iedereen vindt dat vreemd, maar ik niet. Ik heb zoiets van, ja, dat is een déjà vu. Zo was dat bij ons vroeger ook. En toen zei Ineke ook van, ja, mijn pa deed het ook altijd vroeger. Nou, niet meer, hè. Dan pak je een bakje voor vla of yoghurt en zo. Maar vroeger was dat heel gewoon. Heb jij dat, ken je datzelfde gevoel ook? Leuk. Nou, even terugkomen op dat onderzoekje. Hoe dat hier zit met die platen die we absoluut niet meer moeten draaien. Nou, Sangerines met Romana was ik ook niet van plan om te draaien. Pieter uit Zomeren. En Frans Kleintjes uit Westervoort. Die heeft het over kerstmuziek in het algemeen. Nou, maak je borst maar nat, Frans, want nog een paar maanden dan is zover. Zover, dan hoor je niks anders meer dan belletjes op de radio. Dat is nou eenmaal zo. En even kijken hoor. Nog meer hier. Willy wel, Willy niet. Maurice Aalderink, die heeft een melding over file. Kom ik straks even terug. Oh ja, en Anita uit Weijen. Zij zegt, goedemiddag, wat ik absoluut niet meer wil horen alsjeblieft, dat is Praat geen poep of zoiets. Of dat liedje over die autopaleis, ook verschrikkelijk. En de nieuwe versie van De Beste Zangers, Anne. Dat is ook helemaal niks. Doe mij maar die echte van

0: hier zou je zo, hier zou je zo een danceversie van kunnen maken. Zo, dit ritme er even onder, dit.
1: Niets ter wereld kan ons scheiden. Yeah. Oh, oh.
0: Je hoorde Jan Brink trouwens. Jan Brink met ja, een bijzonder gewone naam eigenlijk. Hoor je niet zo vaak. En Jan is erbij, hè, op... Overmorgen in Ridderkerk, dan staat hij op dat hele grote podium. Dat wordt ook wat voor Jan, want er staan duizenden mensen hopelijk op dat Koningsplein.

zijn ook op tijd. Die mannen hebben allemaal nog optredens erachteraan. Dus ja, die konden we wel krijgen, maar dan vroeg. Dus wees gewaarschuwd, kom op tijd naar het Koningsplein Ridderkerk. Het is gratis toegang, je kunt iedereen meenemen. Hartstikke gezellig natuurlijk. Mooi feestje met heel veel artiesten. En Jan staat daar ook tussen, Jan Brug. Ja, ik vind dat geweldig. Zo'n man die heeft nog nooit... Die heeft voor 150 mensen gezongen. En dan staat hij er straks voor 10.000. Ja, ik vind dat mooi om naar te kijken. Jij ook? Goeie het ook? Nou, zaterdagavond dus. Jan Brink zal hij daar staan op Koningsplein in de Ridderkerk. En dit is een van zijn nummers. Die heet... hij heeft eigenlijk maar één liedje volgens mij. Niets te winnen, kan dat scheiden. Geweldig. Goed, waarom hoor je dit drukke gedoe allemaal? Nou, dat heeft te maken met de single van José. José heeft een nieuwe plaat uit met een jitterbug. Een wat? Een jitterbug. Dat moet je maar eens luisteren. Dat bezingt Wham in de jaren 80 al, een jitterbug. En dat heeft te maken met een effect in dat hey. Let op, hè. Jitterbug.

programma voorkomt het roer om. Want er zitten zinnen. Jeffrey Kuipers en Michael van Zwol. Met de verhuizing naar Spanje. De zingende kapper. Is dat... Oh, dit is... Nee, wacht even. Dit is even wat anders. Ik moet even wat doen eerst. Want anders komt het niet goed. Ik moet het even hebben over... Over het feit dat een koe meer scheidt dan een geit. Nee, dat is een flauw grapje. Ik ga hier even helemaal de mist in met de techniek. Maar dat hoor je wel, hè? Waar zou ik het... Oh ja, ik moet even terugkomen op Bouke. Bouke Scholt. Ik zei net tegen je van... Die staat in Noord-Holland binnenkort. Nou, inderdaad, 11 september staat hij in de Schouwburg het Park in Hoorn. Maar hij heeft ook meerdere optredens. 12 september in Erika. En 18 september in Eindhoven. Is uitverkocht. 20 september staat hij in Vught. Allemaal met de Elvis Show, hè? De Elvis Matters Band. Dat is natuurlijk prachtig om naar te gaan een keer. En 25 september kun je hem vinden bij Lucky Live in Rijssen. En 26 september bij Theater De Lievekamp in Os. Nou, en zo is zijn agenda goed gevuld. Supermooi natuurlijk. En ik wil even naar... waar wil ik naartoe? Even naar Mil Heesen. Willy. Willy die had een liedje aangevraagd de hele week al eigenlijk voor Pleun. En Lieke, want die komen van Letland af. Die hebben al de hele week gevraagd om Blue Moon Betty. Wat? Blue Moon Betty. Dat is een vriendin van Wijngaard. Henk Wijngaard. En dat is een liedje van hem. Blue Moon Betty. Die ga ik even draaien. Die stapte ik net al even in, maar dat was te vroeg. Blue.

0: bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
5: Kwaliteit voor een eerlijke prijs.
6: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
7: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Soedal. De bouwverslimmers.
6: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
9: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week treft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
13: Stoppen met roken. Doe je met ProStop.
12: Kijk op ProStop.nl.
14: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hiersum tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Ural NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 maandjes. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Ural NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
17: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Elissa Hippe.
0: PEC Zwolle neemt geen extra maatregelen om te voorkomen dat er zondag Feyenoord-fans het stadion binnenkomen. De Rotterdammers nemen geen uitfans mee na het vuurwerkgeweld bij Cambuur vorige maand. Seizoenkaarthouders van PEC mogen extra kaarten kopen, maar de club vertrouwt erop dat die niet naar Feyenoord-fans zijn gegaan. In Zuid-Holland worden misschien toch allerlei bouwprojecten toegestaan. Tot nu toe werden ze tegengehouden, bijvoorbeeld omdat er problemen waren met het stroomnet of door de stikstofcrisis. Maar nu laat Zuid-Holland ze toch onderzoeken. Het gaat om woningen die buiten bestaande steden en dorpen moeten komen. Het aantal mensen dat is overleden door het West-Nijl-virus is opgelopen van 1 naar 3, dat meldt het RIVM. Er zijn 18 besmettingen geteld, dat waren er een week geleden 9. Sinds vorige maand zijn er op verschillende plekken in Nederland aanwijzingen gevonden dat het West-Nijl-virus rondgaat, ook onder dieren. En Europa moet meer ambitie tonen voor eigen ruimtemissies, vindt de Franse president Macron. Hij wil dat er over 5 jaar een lander op de maan wordt gezet en over 10 jaar zouden er astronauten die kant op moeten. Europa loopt volgens Macron nu nog ver achter op Amerika, Rusland en China en is afhankelijk van hun raketten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, maar er is ook wat bewolking. Bijna overal is het droog met 18 tot 20 graden. Vanavond meer bewolking, morgen gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
21: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Altijd snel geleverd.
23: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
2: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
21: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
24: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
25: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
26: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
25: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
27: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
28: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
29: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
31: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
30: Maar die prachtige kleding dan?
31: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
32: Smint.
33: Valt je iets op aan mij?
32: Nieuwe jas?
33: Nee.
32: Nieuwe schoenen?
33: Nee.
32: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
34: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
35: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Op de A12 Arnhem-Oberhausen. Er staat 15 minuten vertraging, een file van 3 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam. Moerdijkbrug naar Schravendeel, daar 33 minuten. Dan een ongeval met een vrachtwagen. Ik gaf het eerder al even aan. De A50, daar ligt een witte vrachtwagen in de vangrail. Gaat nog even duren, heb ik van een luisteraar begrepen, omdat er hijskraan en alles bij moeten waarschijnlijk. Maar goed, er staat een file tussen Arnhem Centrum en Hoenderlo van 19 minuten 6 kilometer. Misschien is omrijden een optie. Dan de A325 Nijmegen naar Velperbroek. Ook daar tussen Elden en Huizen staat 12 minuten op je te wachten, 2 kilometer file. Dan nog wat flitsers, die worden hier ook aangegeven. Op de A2 bij Oudekerk aan de Amstel, 32,9. En van Weert naar Echt langs de A2 staan ze bij 202,1. Op de weg van de Belgische grens naar Berg op Zoom, daarbij 235,0 op de A4. En ook op de A6 bij Oosterzee, ergens tussen Emmeloord en Joure, staan ze 2 keer. Eerst bij 300,2 en dan nog een keer verderop bij Sint-Nicolaasgaard bij 303,2. Dan de A7 in Friesland ook, Oude Haske, Heerenveen en Sneek, 139,8. En ook op de A7 ter hoogte van Drachten. Drachten-Groningen 168.1. Nog meer flitsers op de 28 Zwolle-Amersfoort-Hulshorst 59.6. En op de 28 Assen-Hogeveen bij Assen 172.6. Dan in Friesland nog één op de A31 Harlingen-Leeuwarden bij Middelum, daarbij 17.5. En ook word je in de gaten gehouden in het zuiden van het land. Op de A59 tussen Den Bosch en Breda bij Raamsdonk 103.6. En dan bij Venlo ook nog een paar, de A73 eerst bij 47.4. En dan verderop bij 48.6 nog een keer. Dus tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: Ja, zometeen de Hollandse Nieuwe van Samantha Steenwijk. Elke blik is genoeg. Oh nee, een blik is genoeg, sorry.
19: Dit is de muziek van Radio NL.

is genoeg van Samantha Steenwijk. Ze heeft de Hollands Nieuwe deze week. Ik denk dat ik... de boel in de war heb. Ik weet niet, de box doet het niet meer. De berichtenbox, die ligt er even uit. Ik heb de technische dokter er al bij gehad. Hè, mijn naamgenoot Hessel Jan hier binnen. Is even wezen kijken, maar ik kom er niet meer in. Dus als je bericht gestuurd hebt, excuses. We kunnen even niet reageren, want dat ding ligt eruit. Dus even ouderwets bellen dan maar. Hè. 088-0200-100. 088-0200. Misschien heb je een leuk verhaal waar we een plaatje bij kunnen verzinnen. Ja, dan zou mooi zijn, bel maar even naar me als je wilt. 088-0200-100. Oh, ik zie dat ik ook nog kaarten weg moet geven voor de donders dikke tentparty. Donders nog aan toe, dan moet ik ook nog een... Ja, ik ga me daar even emotioneel op voorbereiden. Hoe ik dat ga doen. 4 kaarten in de wacht slepen voor een donders.

0: ze heeft zo'n verrekte mooie stem eigenlijk, hè? Die Dana Winner is niet normaal. Het is echt... alles is mooi wat ze zingt. Ja, al zou ze ook een boek pakken en dat zou ze zingen, dan is het mooi. Je moet haar niet in een feesttent zetten, dat niet, want dan sneeuwt ze onder. Hè. Dat kan niet, dat kabaal, of tenminste het geweld wat in zo'n feesttent plaatsvindt met dikke bassen en zo. Hè. Mensen die feest willen vieren, dan moet je haar niet in een feesttent. Dat moet in het theater. Mooi, mooi, hè, mooi naar luisterend publiek, zeg maar. Daarna winnen, dan komt ze goed tot haar recht. Nou, nou, even grappig, telefoonlijnen opgegooid. Ding is, even kijken hoor. Als het goed is, heb ik contact met onze vriend Wio. Wio, Wio M. Hallo Wio. Waar ben je? Oh, wacht even, verkeerde... Ja, er zit ook zoveel schuif op dit mengpaneel. Wio, waar ben je?
1: Ik zit in Zwolle.
0: Je zit op schuif 16. Ja, dan weet je, daar kan je ook niks aan doen, hè? Hey, nee. Ja, jij wilde nog even hebben over dat bord met eten. Dat was toch gek, hè?
1: Nou, ik heb zo net weer zo zitten lachen. Want, weet je, dan zie je dat weer van vroeger zie je dat weer terug. Hè, en dat soms, wat jij zei, het bord uitschrapen. Maar soms dan ging de tong er ook nog doorheen. En dan de vla erachteraan. Heerlijk.
0: Dat deed je gewoon met je blaar door dat bord heen.
1: Zo is het. Die goede oude tijd.
0: Ik zal eerlijk toegeven, ik heb dat ook wel eens gedaan. Maar het zag er niet uit natuurlijk, ja. Hè? Nee. Gek eigenlijk, hè? Dat we die dingen deden en niet meer doen.
1: Nee,
0: maar waarom,
1: jammer.
0: Maar waarom was dat? Heeft dat dan te maken met de afwas of zo? Wat was dat eigenlijk?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, toch? Niet te veel afwas.
1: Wat je net ook zei, van een schaaltje, dat hoefde dan niet.
0: Nee, dat hoefde dan niet.
1: In bord en klaar.
0: Grote gezinnen, moest je allemaal maar afwassen. Paste niet in de vaat wassen. Die hadden we toen nog niet.
1: Nee, daarom. Nee. Geweldig.
0: Wio, jij gaat naar Oostenrijk volgende week. Je bent verslaafd aan het land, hè, geloof ik.
1: Ja, fantastisch. Heerlijk. Echt waar. Ja.
0: Waar ga je heen dan?
1: We gaan eerst naar Sjefo. Dan Wilden Kaiser. En dan door naar Gerlos.
0: Ah, oké. Okay.
1: En dan gaan we daar allemaal drie mee maken.
0: Ja, want ze hebben het altijd over de winter daar met sneeuw en zo. Maar met zomer is dat ook mooi, hè?
1: Het is fantastisch. En ik heb gekeken vanmorgen en het schijnt rond de 20 graden te worden dan nog. Dus heerlijk.
0: Lekker man.
1: Komt helemaal goed.
0: Lekker man.
1: Ja, fantastisch.
0: En dan nog maar even de Sieletaler Schutzejäger erachteraan zeker. Ja, precies, dat dacht ik al. Dan gaan we dat doen. Dankjewel, Wio, voor je melding. En een fijne vakantie, man.
1: Ja, komt goed. Dankjewel,
0: jongen. En blijf slikken in je bord.
2: Zeker. Zo,

0: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
0: BTN De Haas in Groningen. Vanavond koopavond tot 9 uur.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl. Jouw klus onze tools.
8: Droogte. Kuiper Koekange maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
6: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis disky bij elke €15 aan boodschappen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
15: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
18: En dan gaan we stappen en alle pijn.
17: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
19: Ridderkerk, goedenavond! Zaterdag 12 september komt de Radio Rail Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
20: Dit is Radio NL.
21: Altijd aan. Radio NL.
20: Altijd aan.
21: Radio NL.
20: Weerbericht.
22: Ja, en voor het weerbericht duiken wij natuurlijk even de afsluitdijk over denkbeelden gezien naar Jan Visser, onze grote vriend.
20: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
22: Jan, goedemiddag.
23: Heersel, goedemiddag.
22: Nou Jan, vertel het eens, wat gaat ons allemaal toekomen qua weerbeeld?
23: Ja, nou vandaag, Heersel, is een rustige dag. We hebben een paar dagen gehad met behoorlijk wat neerslag. Gisteren felle buien en de dag daarvoor een uitgebreid regengebied. Neerslag van betekenis in een groot deel van het land. Nou, dat is vandaag niet aan de orde. Er zit weliswaar nog een restante van een zwakke storing op de Noordzee. En die kan vanmiddag nog aanleiding geven tot een enkel buitje in de kop van Noord-Holland. En op Texel, misschien Vlieland ook nog. En sowieso is het in een groot deel van Noord-Holland nu bewolkt. Maar voor de rest draait het toch om droog weer, zonneschijn. In Zuid-Holland, Zeeland veel zon op dit moment. Geldt ook trouwens voor een deel van het noordoosten van het land. Dus al met al vriendelijk septemberweer. Temperaturen zijn opgelopen naar zo rond 18 graden. In het zuidwesten van het land, in Zeeuws-Vlaanderen al 20. En daar wordt het in het zuiden 21 tot 22 graden vanmiddag. Elders ietsje lager. En er staat niet meer dan een zwakke tot matige zuidwestenwind. Mooi weer dus. Maar goed, dat gaat vanmorgen weer veranderen. Want we hadden het er gisteren al over. Het is een beetje op en af, hè?
22: Ja.
23: En morgen krijgen we dan fronten van de depressie noord van IJsland over ons heen. En dat betekent overdag veel bewolking. Van tijd tot tijd kan er wat regen vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden overigens, maar wel een beetje druilerig nu en dan. En dan s'avonds zien we dat het weer opklaart en dus droog wordt. Temperatuur morgen 19 tot 20 graden. De wind waait uit het westen en is matig aan de kust vrij krachtig. En ook maar tijdelijk trouwens. En dan in het weekend zaterdag overwegend droog. Af en toe zon, later op de dag meer bewolking. 21 graden, het zuiden wat hoger. En zondag dan neemt de kans op regen of buien weer toe. Dus het gaat een beetje op en neer.
22: Dus eigenlijk zeg je nu dat we het heel erg treffen daar in Ridderkerk.
23: Ja, zeker. Ja, ja.
22: So do you.
23: Ja.
22: Nou, dat is mooi. Want dat scheelt weer allemaal ellende. Paraplu's en zo. Nou goed Jan, zijn we weer op de hoogte. Heb je ook een leuke spreuk vandaag?
23: Verdwijnt de boer van de akker, dan wordt de snoeker wakker.
22: De snoeker, de visser.
23: Ja, de visser.
22: Nou, dat is heel toevallig, want ik heb hier een... DJ Rambo noemen ze hem hier, maar DJ Brambo. Die heeft een liedje gemaakt, die heet Wie s'nachts uit vissen gaat, die moet s'morgens... Wat moet hij dan, Jan?
23: Ja?
22: Wat moet hij s'morgens dan, als hij uit vissen gaat s'nachts?
23: Slapen s'ochtends, denk ik.
22: Ja, dat is het. Dankjewel, hè.
23: Ja.

0: altijd naar de stem van je hart. Mooi. Ja, wat ik nu weer aan de bel heb hier. Met wie? Goedemiddag. Hallo.
1: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
1: Hetty Jansen uit Zwolle.
0: Hetty Jansen uit Zwolle. Hoe is het, ja. Hoe is het, Hetty?
1: Prima hoor, maar moet ik u zeggen of mag ik
0: nee, je mag tutoyeren hoor, we tuten met elkaar. Doe maar je gewoon.
1: Oh ja. Oh, met mij gaat alles goed hoor.
0: Oké, wat doe jij in het dagelijks leven, Hetty, als ik vragen mag?
1: Nou, ik werk op een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.
0: Oh, maar dan is wel mooi dat je werk hebt natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: En doen ze dan alle, saaie werk naar jou? Of mag je leuke dingen doen?
1: Gewoon leuke dingen doen.
0: Ja, wat doe je dan zoal? Kun je dat omschrijven?
1: Sommigen die moeten dan... sommige deelnemers die moeten dan... containers wegbrengen naar de bewoners.
0: Ja, en dat mag jij ook doen? Of doe jij wat?
1: Nee, ja, ik zit in een afdeling waar ik gewoon huishoudelijke wijntjes afwassen en zo.
0: Oh, dat is wel leuk. En dat is met collega's of alleen? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, met begeleiders en deelnemers.
0: Ja, leuk. Hé, nou had je een heel bijzonder verzoekje, hè? Hoe kom je daarbij?
1: Dat weet ik niet. Nou
0: schop je mijn hele programma. Je zegt net achter de schermen Fikker Leandros. Dus ik zeg, is het al goed dat we draaien Theo weer vader nacht slots? En toen zei je, ja, dat is goed.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, doe maar. Doe die dan maar.
0: Of had je nu wat anders bedacht tussendoor?
1: Doe maar van Jan
0: Bichel,
1: met Ik weet het.
0: Oh, dat is heel wat anders dan Fikker Leandros. Ik weet het. Ja. Ja, en voor wie moeten we dat draaien?
1: Ben je nou boos?
0: Nee joh, ik ben niet boos, zeker niet. Nee, ben je gek? Ik ben heel blij. Ik ben blij dat je even belt ons. Want het zijn zoveel andere mensen, zeg maar. Dus ik vind
1: ja, maar ik heb wel last al een keer aan de telefoon gehad. En Ivo en Jordi Joker gauw.
0: Oh, ja, Rory bedoel je.
1: Hè?
0: Je kent ze allemaal, hoor ik wel.
1: Ja, en Teek heb ik nog nooit aan de telefoon. Want die had ik vanmorgen om 9 uur geprobeerd, maar ik kom er niet tussen.
0: Nee, hè? Nee, dat is altijd bij Teek lastig, Hetty. Dus, ja. Maar gewoon doorproberen, het lukte vast een keer.
1: Zou je die telefoonnummer van mij, mijn 06-nummer door kunnen geven aan Teek, dat die mij morgen om 9 uur belt?
0: Nou, dat is wel een... dat is ook wel een... Ik ga dat proberen, oké? Okay? Maar dat gaan we dan achter het scherm even regelen. Is dat goed? Want anders hoort iedereen je nummer.
1: Ja.
0: Zullen we dat doen?
1: Wat?
0: Nou, dat ik dat even achter de scherm met je regel zometeen.
1: Dat is goed.
0: Ja? Hé, en Jan Bichel, wat zei je nou? Welk liedje van Jan? Want,
1: ik weet het.
0: Ik weet het? Ja, ik weet het niet, want die heeft hij niet. Ik weet het.
1: Nee, maar... Ja, dat is een nummer van hem.
0: Ja, is dat zo? Iedereen weet, bedoel je?
1: Ja, iedereen weet, ja. Sorry,
0: oh,
1: ja.
0: Ik ben me hier scheel aan het zoeken achter de schermen. Maar ik heb hem gevonden. Dan doen we die, Hetty, oké?
1: Okay? Ja, okay. Wanneer doen we het achter de schermen dan?
0: Ja, zo meteen natuurlijk. Ga er maar achter staan, want ik kom eraan, hoor.
1: Ja, ik kom eraan.
0: Okay. Ga er maar achter staan, dan kom ik zo meteen even terug. En dan ga ik jouw nummer noteren.
1: Ik zit met mijn mobiel op mijn werk.
0: Ja, dat geeft niks, maar dan ga ik dat regelen. En dan ga ik het nummer aan Teken geven. En dan is het maar afwachten of hij je belt, oké? Okay?
1: Ja, dat
0: klopt. Oké. Okay. Fijne dag en werk ze.
1: Ja, laat ik dan om 9 uur morgen even bellen. Om 9 uur morgen.
0: Het liedje begint nu te spelen. Doeg!

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega-assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet Buiten.nl.
2: Jouw tuin, onze passie.

0: buiten op smitcompleetbuiten.nl.
1: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas. Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl. Want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
9: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De 51 actievoerders die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens het OM krijgen ze bij een volgende blokkade een waarschuwing en bij een derde overtreding gaat justitie vervolgen. Twee demonstranten komen er misschien niet mee weg. Zij worden gezien als de veroorzakers van de blokkade. Bij Tata Steel zijn iets minder schadelijke stoffen gemeten, meldt het RIVM. Maar er dwarrelen nog altijd meer kankerverwekkende stoffen rondom het bedrijf dan in gebieden zonder zware industrie. Vooral in Wijk aan Zee is dat zo. Het RIVM weet niet zeker of de uitstoot blijft dalen, omdat onder andere het weer invloed heeft. Door een grote brand op een vrachtschip in China zijn zeker 20 doden gevallen, melden Chinese staatsmedia. Er worden nog 5 mensen vermist. De boot lag voor onderhoud aangemeerd in een haven. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. Hoe de brand begon is nog niet bekend. En het kabinet trekt te weinig geld uit om klaar te zijn voor een nieuwe pandemie, zoals corona was. Dat zei infectiespecialist Anja Schreier tegen de coronacommissie. Twee kabinetten geleden stond er 300 miljoen in de boeken, nu iets meer dan de helft. Ze had verwacht dat er meer bewustzijn zou zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overwegend droog, een mix van zon en wolken met zo'n 19 graden. Vanavond meer bewolking en morgen gaat het meer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jetstra.
3: Buitenvaart Hoogeveen.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
10: Schrijf je naam en nummer op.
11: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
12: Nu 111 Vietenolie tankstations.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
14: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio-romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
16: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
17: Kruidvat.

0: Heel veel deals bij Bol.
1: Ja, goedemiddag. Even weer een kijkje op de Nederlandse wegen tussen ´s-Hertogenbosch en Utrecht. De A2 betreft dat defecte vrachtwagen tussen Hintham en de Empelbrug, en daardoor 19 minuten, 5 kilometer. En op de A2 tussen Sint-Michiel, Gestel en Empel, daar ook 16 minuten. Dat is een andere aanrijroute daar. En op de A15, Gorkum, Ridderkerk, Papendrecht, de Hendrik-Ido, Ambacht, is een ongeval gebeurd. 15 minuten ook, 4 kilometer. En dan de A16, Breda, Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Schravendeel. Daar is het ook iedere dag feest. Nu 45 minuten, 5 kilometer. En op de weg van Apeldoorn naar Arnhem, Hoenderlo naar Waterberg, dat ongeluk nog steeds. De nasleep daarvan 23 minuten, 7 kilometer file. Nou, en dan nog wat flitsers, waar we graag voor willen waarschuwen. Om het geld in je portemonnee te houden. Op de A2, Oude Kerk aan de Amstel, 32,7. Op de A2 bij Weert, 202,1. En op de A6 bij Lelystad naar Muidenberg, bij 61,7. Op de A6 wordt ook gecontroleerd bij Oosterzee en bij Sint-Nicolaasgaard, bij 300,6 en bij 303,1. Drachten staat er ook nog steeds op, A7, Drachten-Groningen, 168,1. En de A12 zijn ze ook bezig bij Ede, van Ede naar Arnhem, 116,7. Dan de A15 bij Ridderkerk, Rotterdam naar Gorkum, 71,9. En ook de A28, 1-2 stuks bij Assen, staan ze bij 172,6. En bij Hulshorst, ergens tussen Zwolle en Amersfoort, 59,6. De A30 ook vertegenwoordigd, Lunteren, Ede naar Barneveld, 16,2. En de laatste twee vinden we op de A59, de Bosch, Breda bij Raamsdonk, 103,6. En bij Sprangkapelle bij 111,9. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, we schuiven weer bij Joey Nicolai aan zijn tafel. Aan de gezellige Tinto de Verano. Stukje Serrano ham erbij.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: gewoon mooi om te zien dat die jongen die houdt het maar vol en zet door. En op een gegeven moment dan komt het, hè. Ik bedoel, als je naar de looks kijkt van Rutger van Barneveld, ja, hij is niet de knapste. Hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Dus dat is dan ook niet nodig. Hè? Dus ben je wat minder knap, dan kun je ook gewoon heel ver komen. En dan hoor ik je denken, wat zeg je nou, Hessel? Ja, het zijn zijn eigen woorden, hè? Want toen hij nog jong en onbevangen was, toen zei hij dit.
1: Ik weet wel dat ik niet zo mooi ben als Leonardo DiCaprio. Maar ik vind, als je een passie hebt en een talent hebt, moet je die gebruiken. En dat is voor mij natuurlijk het zingen.
0: Ja, dus Rutger zei het zelf, hè, dat hij niet Leonardo DiCaprio is. Nee, dat klopt. Misschien ook wel, met een bril op. Zijn haren de scheiding. Ik heb altijd denken aan die Willy Oosthuis, die noemt hem altijd chef Vloeken. Maar volgens mij mag dat niet meer, want dat deed hij niet meer de laatste keer. Hij zal wel op zijn flikker gehad hebben, dat kan. Goed, soms komen er liedjes uit dat je denkt, wat moet ik hier nou weer mee? Het is ja, ook even wennen misschien en zo. Maar het is wel een feit dat als je de ego straalt van de DJ, of als je die streelt, laat ik het zo zeggen, dat kan wel schelen. Neem nou deze mooie jingle. Moet je eens horen hier,

0: is even wennen. Maar luister even goed naar de tekst. En dan weet je ook de clue van het verhaal. Dat zit achter in het liedje. De nieuwe van Erik van Klinken.
1: Hey, zit die er al in?

0: kater werd gegeven voor een dikke donders tentparty. Ik bedoel, een donders dikke tentparty, laat ik het zo zeggen. 19 september, dan is het, dan verrijst hij die tent daar in Pekela. Tussen oude en nieuwe Pekela daar in het noorden van het land. En dan zal het echt gaan gebeuren. Echte ouderwetse gezellige artiesten die van vroeger. De Paladijns, Jannes, Sneeuwbaltrio, Corrie Konings, Lucas Egea. Zelfs de Wukko's zijn erbij met de IJsbeer. En ook de Rhapsodies, een nieuw voor. Eigenlijk het hele gebeuren staat daar. Jannes Zwaan, gisteren al even gedraaid. De Marlets, hoe vind je dat, hè? Met Alibaba en zo. En Marieke Du Hopen, die doen ze dan wel. Kortom, één feest. Frank en Mirella staan erbij. Dus wat gaan we doen? We gaan 4 kaarten weggeven. Als je bereid bent om het woord tentparty in te sturen. Dat is nu. Dus tentparty insturen. En dan gaan we je blij maken met 4 kaarten. En dan kun je daar naartoe als je zou willen. Dus ik ben benieuwd. Kom maar. In de app van RadioNL. Gratis even iets te downloaden. Kun je gelijk ook alle clips zien en zo. En dan gewoon het woord tentparty insturen. En dan moet het helemaal goed komen. Ga ik er een mooi liedje bij draaien, zij staat er ook bij. Anita Berends, misschien nog nooit van gehoord, maar zij bezong dat liedje over dat telefoonnummer. Hè, dat ouderwetse telefoonnummer, zonder kengetal hadden we toen nog. En die ga ik nu voor je draaien.
1: Ja,

0: worden.
1: Jij mag.
2: We krijgen een Belgische ambulance ervoor. Allee.
3: Oh nee.
2: En het nummer klopt ook niet, hè? Want het laatste half uurtje vullen we tegenwoordig met een belparade, zeg maar, hier bij Radio NL. 088-0200. 088-0200. Schrijf maar even op. Zometeen ga ik weer proberen iedereen in de uitzending te halen. Half uurtje, laatste half uurtje van op volle kracht. 088-0200-100. Nou, dan nog een bericht van Kylie. Kylie Gruiters. Inderdaad, een tijdje geleden dat we die horen hier.
4: Hey, goedemiddag Hessel. Ja. Ik dacht, we doen maar weer eens een keer een verzoekje bij jou, want dat waren alweer een hulle tijd geleden. Ja, vanavond is het weer zover. Dan speelt de lokale dartclub Ale Blie weer in een wedstrijd. En welk nummer past nou beter bij een dartwedstrijd dan de slijpers, hè? Met puntje erin, puntje eruit.
2: Ja.
4: Het gaat wel niet helemaal over hetzelfde, maar het gaat om het idee, zullen we maar zeggen. Hè?
2: Pas wel.
4: Hey mannen, heel veel succes vanavond en tot de volgende weer. Hessel, succes met je uitzending. Houdoe!

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: Houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder. Lekker.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
3: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Wil je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
7: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekeland. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Beekeland. Maar hoor je de bel? App dan Bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
8: Ridderkerk, goedenavond!
9: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: gezegd dat je er eigenlijk bij had willen zijn. Ja. Rondom die piano van Nico Haak. En zijn hoedje op. Vergeten we ook nooit weer natuurlijk. Honky Tonky Pianissi. Gezellig. Ik heb nog even het nummer voor je. 088 0200 100 om het laatste half uurtje even te vullen in verzoekplaten. Je kunt live in de uitzending komen. En dat, dat overkomt Wessel Kasper nu ook uit Zwolle. Wessel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoi. Wessel, je had opvallend wel, want jij bent 23 jaar en jij reageert op die dikke donderse tentparty.
1: Ja, zeker.
0: Wat is dat met jullie jeugd? Waarom is dat zo leuk, die oude artiesten?
1: Ja, wat is dat? Het is gewoon weer altijd feest natuurlijk. En, en dit keer komt Lucas en Gea natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Ja, en dat vinden wij natuurlijk wel fantastisch met onze groep.
0: Ja, is het zo? Is het allemaal, hangt het allemaal aan Lucas en Gea?
1: Ja, dat vinden we wel een van de mooiste combinaties, zeg maar.
0: Ja, maar ken je al die andere artiesten die er staan ook in hun liedjes? Of leren jullie die dan op zo'n avond? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ken ze niet allemaal.
0: Nee.
1: Maar natuurlijk, Janus kennen we natuurlijk ook. De oudere nummers, die komen ook weer naar boven. Dat is ook wel weer leuk om te horen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar we komen natuurlijk wel voor Lucas en Gea eigenlijk.
0: Ja. En wat is dan het beste of het leukste liedje wat jullie groep betreft van Lucas en Gea?
1: Eigenlijk vinden wij dat steeds weer helder.
0: Steeds weer
1: helder. Een banger, zeg maar, van hun.
0: Een banger. Ja, precies. Nou ja, dat is mooi. Hey, maar jij hebt gereageerd met Tentparty. En ik begreep dat jij ook een vervent ganger bent. Dat je bij al die, of tenminste heel vaak bij die tentfeesten komt. Van hun.
1: Het liefst wel.
0: Ja, hè? Nou, ik ga je nu blij maken. Want je krijgt gewoon 4 kaarten cadeau van ons.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, echt.
1: Fantastisch!
0: 19 september in Pekla, zijn jullie erbij? Of ben je erbij met 3 anderen bedoel ik, inclusief jezelf?
1: Ja, fantastisch. En dan, helemaal goed.
0: En dan misschien kun je even iets afspreken. Ja, een soort herkenbaarheid naar Lucas en Gea toe, dat ze weten dat jij het bent. Misschien kunnen we iets verzinnen.
1: We gaan het best doen.
0: Ik denk dat je best buiten even een petje kunt kopen daar van Tucker FM. Die opzetten en dan herkennen ze je wel. Is dat?
1: Gaan we doen. Ja? Top, helemaal goed.
0: Zou het liedje ook even voor je draaien?
1: Alsjeblieft.
0: Ga ik doen. Heel veel plezier.
1: Helemaal goed.
0: Heel veel plezier daar, hè.
1: Dankjewel.
0: Oké. Okay. Ja, ik zit hier in de belronde, dus ik pak nog even een lijntje op tussendoor. Met Hessel, goedemiddag. Hallo. Met wie?
2: Doedie van Dijk, Hessel. Goedemiddag.
0: Ja, Doedie. Had je de stoorzender aanstaan?
2: Ja, het is nou goed als het goed is.
0: Ja, het is nou goed.
2: Ja, goed zo. Ik had je mijn ook nog, maar die was ook al storing. Sorry.
0: Wat kan ik voor je doen, Doedie?
2: Hey, ik ben kraanmachinist en ik zit in Duitsland in een grote steengroeven.
0: Ja.
2: En John de Bever is een prachtig liedje graven naar goud.
0: Graven naar goud. Die ga ik opzoeken voor je. Kom goed.
2: Helemaal top. Dankjewel, Hessel.
0: Ja, en blijf graven, hè.
2: Ja, ga.

0: Dat meen je niet. Echt? Heet je echt zo?
1: Hessel Wijkstra.
0: Ik ben Hessel Wijkstra, ja. Wie ben jij dan?
1: Ik ben Hessel Bogdan en mijn ouders hebben mij genoemd naar jouw naam.
0: Dat meen je niet. Daar ben je klaar mee.
1: No.
0: Hoe oud ben je dan, als ik vragen mag?
1: 32.
0: Ja. Nou, hele eer, joh. Bevalt dat, of... Bevalt dat, die naam?
1: Zeker.
0: Ja. Nou, mooi te horen. Wie zijn je ouders dan, als ik vragen mag?
1: Anita Bokkers. Bokkers is de meisjesnaam en Bogdan met achternaam.
0: Ja, ja. En wat kan ik voor je draaien?
1: De Kelly Family.
0: De Kelly Family, zegt hij. Je luistert naar Radio NL, hè? Dat weet je.
1: Ja, ik heb jou nog op de achtergrond.
0: Ja, maar de Kelly Family, dat draaien we toch nooit?
1: Jammer, ja.
0: Ja. Maar ik kan wel eens even kijken of ik een uitzondering kan maken.
1: En anders, maar de hoogkamer.
0: Dat kan ook. Maar doe die radio even zachter, want ik krijg het dubbel terug. Dat is niet zo handig. Mensen gaan bellen, moeten ze even een radio zachter zetten. Want anders is het lastig praten, zeg maar. Dan komt hij als een papa.
1: Ik heb hem leuk.
0: Goed zo. Mart Hoogkamer, welk liedje wil je horen, Hessel? Gek om te zeggen.
1: Zwemmen in Bacardi Lemon.
0: Bacardi Lemon. Dat is zwemmen, hè, in Bacardi Lemon. Ja. Nou, gaan we doen. Kom goed.
1: Toppie.
0: Bedankt voor het reageren en doe je ouders de groeten.
1: Zal ik doen.
0: Oké, hoi.
1: Oké, hoi.

0: zit hij natuurlijk even naar de clips te kijken. En dan valt het erop, hè. Zijn hele lichaam is getatoeëerd van boven tot onder en terug. Elk plekje is benut. En ik vraag me dan af,
1: die was van mij, hè?
0: Wat er dan allemaal op staat, weet je wel. Wat heeft hij dan allemaal op zijn lichaam staan? Kijk, die kerel die gevangenis uit moest, die had die landkaarten erop staan. Hè? Het hele plan van buizen en stelsels om te vluchten. Maar wat heeft Mart er eigenlijk allemaal op staan? Wat staat er allemaal op zijn lichaam, joh? Misschien kunnen we daar nog eens een prijsvraag van maken. Of dat we Mart eens even vragen, uitleggen hoe dat zit, wat er allemaal op staat. Misschien ook wel privé, weet ik ook niet. Henry is denk ik platter, maar past meer bij jou, denk ik, hè? Henry of niet?
2: Ja, klopt, zeker. Dus
0: als mensen Henry tegen jou zeggen, dan vind je niet leuk, zeker?
2: Nee, dan loop ik weg.
0: Hey, Henry, wat is jouw functie in het dagelijks leven? Want jij bent een dumper of zo?
2: Ja, ik werk bij een loonbedrijf en ja. Ik ben nu voor een grote klus. In Deventer ben ik grond aan het dumpen, hè. Dat is met types, dus bij een woonwijk en dan zijn ze allemaal groen aan het aanleggen en nieuwe straten. Ja, en dan komt de grond vrij en dan rij je dan naar een plek waar je het weg kan doen.
0: Het woord dumpen klinkt heel illegaal. Wat dump je dan?
2: Ja, dat bedenk ik niet ook. Nee, ja, dumper is... Je dumpt ergens grond.
0: Ja.
2: En dan normaal doe ik met een trekker en keeper.
0: Ja.
2: Maar ja, bij ons ben je keeper, dumper. Ben je, ja... Vandaar het woord dumperen, maar ja, bij ons noemen we het ook wel vaak een dumper.
0: Maar heb jij zo'n groot monster dan waar je op rijdt, of?
2: Ja, groot monster. Ik vind wel meevallen, maar hij ernaast loopt dan voor groot wezen, ja.
0: Ja, met zo'n knik ding, zo'n knik...
2: Nee, dat niet. Nee, oh. Ik heb gewoon normaal trekken, dan Klaas.
0: Oh ja, oké. Okay. En lekker naar Radio NL aan het luisteren dagelijks. En dan gewoon
2: ja,
0: even...
2: Ja, heel fit.
0: Ja. Wat moet ik draaien voor je?
2: Ik dacht zelf aan Rititi Polka van de Crazy Accordeon.
0: Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Die is een beetje ontstaan door collega Steven Leur, hè? Wist je dat?
2: Oh, nee, dat weet ik niet.
0: Ja, die had die kreet met nog iemand, met Bassie. En die riep de hele dag Rititi. En toen is hij de studio ingestapt met die Crazy Accordeons. Hij zit ook in de videoclip, hè. Dus als je hem wilt zien, onze collega Steven Leur, aan de bar en hoe die dan tekeer gaat, dan kun je nu op de app kijken.
2: Ik ben hem te draaien, maar dan kijk ik steeds weer terug.
0: Oké. Nou, dump ze en fijne dag vandaag.
2: Komt goed, werk ze nog.
0: Dag Henry.
2: Hoi.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste? Je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent. In Rogat, Zwolle en Slagharen.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
4: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden. En gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
8: Glitter chalet en staakcaravans.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
8: Fans van voordeel,
5: Aldi.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Met

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Op zaterdag 19 september komt de Donderdikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De parlementaire enquêtecommissie Corona denkt dat er na tientallen verhoren genoeg informatie binnen is om aan de onderzoekswens van de Tweede Kamer te voldoen. Die wilde weten hoe het kabinet en de Kamer hebben gefunctioneerd en welke lessen zijn geleerd voor een volgende keer. Er wordt nu een rapport gemaakt dat begin volgend jaar moet verschijnen. Er zou strenger worden opgetreden bij snelwegblokkades, maar toch geldt dat nog niet voor tientallen Extinction Rebellion actievoerders. Ze blokkeerden eind augustus de A12 bij Den Haag, terwijl dat verboden was. Volgens het OM krijgen ze een volgende keer nog een waarschuwing. Pas daarna kunnen ze vervolgd worden. Ook de Franse voetbalbond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino. Ze geven geen steun meer voor zijn herverkiezing als voorzitter. Reden is het plan dat Infantino lanceerde om het WK commerciëler te maken. Net als veel andere landen vindt ook Frankrijk dat dat de waarde van het voetbal ondermijnt. En weer een ontdekking bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. De kap van het torentje blijkt nog helemaal origineel en is bijna 480 jaar oud, blijkt het onderzoek. Er is dus nog nooit een stuk hout vervangen. Een monumentenadviseur vindt dat heel bijzonder, omdat hout kwetsbaar is en er in de 19e eeuw veel is gesloopt. En dan het weer van weer online. Wolken en zon en zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Ah, weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
11: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
10: Heerlijk.
6: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
12: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
13: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
12: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
14: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter Forstenpils voor maar 100 euro. Of 20 liter voor slechts 50 euro, inclusief BTW. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JMP. Buitenvaart Hoogeveen.
1: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Zo, 4:03 geworden. Dit zijn de files van dit ogenblik. Er is eentje te melden op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Waterberg. Daar staat 21 minuten ellende. En nog één, hè? Eén. Mogelijk. De A6, 1 snelheidscontrole Emmeloord richting Joure bij Oosterzee 300.1.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio

dans en een fenomeen. Nou, er is al veel over gesproken op de radio. Ik heb het er nou ja, een paar dagen geleden ook even over gehad. Kijk, weet je, het loopt uit de klauwen. Het loopt allemaal uit de hand. Iedereen heeft het erover, hè, met de koffiezetapparaat klagen en op de bank thuis erover praten en, ja, en met elkaar appen en dingen op social media zetten. Maar er moet wat gebeuren met de boeren. Het loopt uit de hand, het loopt helemaal uit de klauwen en ja... wij dachten ook van, misschien moeten wij die strontkammer gaan trekken als Radio NL. Maar daar hebben we wel een beetje hulp bij nodig. We willen best wel in actie komen, maar daar hebben we wel even wat suggesties voor nodig. Dus ben je ondernemer of ben je gewoon een luisteraar? Of denk je van, nou, dat is wel gaaf, ik luister elke dag naar Radio NL. En eigenlijk zouden jullie dat even moeten doen. We moeten even wat ideeën hebben. We zijn te lui, nee, niet te lui. We willen niet ChatGPT vragen. Hé, we zijn Radio NL, goedemiddag. Wat, we willen misschien iets doen met de boeren. Wat moeten we doen? Daar hebben we geen zin in. Het moet even van jou komen. Dus rij je op een trekker, heb je niks met boeren. Maar denk je van ja, we moeten wel met z'n allen op gaan staan. Er moet iets gebeuren. Want ja, allemachtig. Nou, heb jij wat suggesties voor ons? Dat klinkt een beetje gek, maar we hebben een e-mailadres een tijdje geleden geopend. En dat is boeren@radionl.fm. Dus goede suggesties en welkom. We zijn een groot landelijk station, dus wij, ja, we kunnen wel iets doen. En dat willen we ook doen. Nou ga ik iets draaien. Ik weet niet of de collega's dat al hebben gedraaid. Maar dit moet je gewoon een keer gehoord hebben. Dit is, ja, dit is gewoon super vet. Het is niet AI. Het is gewoon echt ingezongen. Het is rock'n'roll. Het is Lionel Richie. Denk even in je hoofd aan Peter Beense. Peter Koelewijn. Gisby. Better Steikerpipe. Dat hoor je allemaal terug in het liedje. En de tekst is eigenlijk heel simpel. Gaan, gaan, gaan met die trekker. Gaan, gaan, gaan. De boer. Hey, jij bent boer. Jij doet het goed.

met water aan de lippen. Het moet wel gebeuren. Het heet Van God Los en God wordt geschreven met een T. En de boer doet het goed. En go Johnny go, dat hoor ik ook. Wow, man, waanzinnig. Hè? Wat mooi, mooi. Mooi strijdlied dit. En het is zeker geen AI, er zit een echte band aan. We hebben het even gecheckt. Nou, suggesties. Wij willen iets doen. We hebben dingen nodig, we hebben suggesties nodig. Dus wil je ons even meehelpen met denken? Zet even een mailtje op voor ons. Dus niet appen, dat heeft weinig zin. Even boeren@radionl.fm. Gewoon even mailen vanavond. Even iets bedenken voor ons wat wij kunnen doen. Dan zegt Rinus. Rinus, even kijken, waar kom je vandaan? Rinus uit Hulshorst. Die zegt, je moet even bellen met Bukkers. Hendrik Jan Bukkers, die man van Woeste Grond. Die kan vast wel even iets doen. Ja, dat denk ik dus ook. Maar ja, het zijn onder de motorkap natuurlijk geen boeren. Maar ja, het is natuurlijk wel, hij doet wel Woeste Grond op televisie. Dus ja, hij staat voor de boeren natuurlijk. En dat zal ongetwijfeld misschien ook wel een boer zijn. Misschien zijn vader boer geweest, weet ik veel. Maar ja, dat zal wel een boegbeeld zijn. Maar niet alle BN'ers, want dat is hij inmiddels. Niet alle BN'ers die zullen zeggen hier achter scharen. Omdat het is een gevoelig onderwerpje. Zo simpel is dat. Terwijl de helft van Nederland roept, ja, we hebben niks met die boeren en dat komt allemaal goed. Nee, het komt niet goed. Er moet wat gebeuren. En je hoeft geen boer te zijn om zo'n actie mee te doen. Nou, help ons even meedenken. Suggesties. boeren@radionl.fm. Een lang verhaal weer, hè? Gaan we even vier liedjes draaien. Komt goed. We zijn een muziekstation. Ik weet het.

0: Vergeet op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gleuzenmini? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, gore nieuwheden.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
7: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
8: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
7: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoofd mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
12: Volle gas in mijn truck. En er lijkt de muziekje op.
11: Erik van Hoofd, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt.
13: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
14: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
15: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
14: Kijk op ProStop.nl.
16: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
19: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
18: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
21: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Beekelam. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Beekelam. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
22: En dan gaan we stappen in alle peen.
21: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Bekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
23: Ridderkerk, goedenavond!
24: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

moest eerst even goed luisteren. Ik had het niet gezien. Ik denk, nee, er zijn de Crazy Accordeons hebben een nieuw plaatje gemaakt. Maar het is, wie was het? René van het Plein. Hé, hey, kijk eens aan. Mooi. Ja, het was het nog niet. Goede cover van deze tijd. Luister, tussen 4 en 5 gaan we kaarten weggeven voor een donders dikke tentparty. 19 september in Oude Pekela. De Paladijns, die staan op het podium. Jannes, die is er met een oude zet. De Sneeuwbaltrio, Corrie Konings, Lucas en Gea. De Dutch Boys, die zijn er. De Vukko's van de IJsbeer uit het noorden. Imka Marina is er gewoon. Rien Chalet, Lissy van Speel Niet Met Mijn Voeten, de Marlis, de Mario's. Als je daar niet heen gaat, dan ben je een atter. Moet je gewoon bij zijn, man. Wat een feest is dat. We hebben daar gratis kaarten voor ingepland deze week. En ik zat vanochtend even te luisteren op kantoor en bij Teken Wouda vanmorgen ging de bel. Dus daar heeft iemand, ik weet niet meer wie het was, maar 11 kaarten gewonnen. Allemachtig. Kan vanmiddag zo gebeuren in dit programma. Wij gaan het doen tussen 4 en 5. Dat, tenminste, dat zeiden ze van mij, tegen mij vandaag. Jij moet het even tussen 4 en 5 doen. Dus dan denk ik van, misschien komt die bel wel vandaag of zo. Misschien zitten ze op een kantoortje ergens de bel in te plannen. Het zou kunnen natuurlijk. Nou, hoor je de bel, dan app je wel. En als jij zometeen na 4 uur mee wilt zeggen van nou, dit is het moment. Wil je de kaarten, dan app je Tentparty. Maar ja, moet je even kijken wat er gebeurt. Tentparty of de bel.

0: het ook? Als je dit liedje hoort?
1: Ik heb er geen woorden voor. Geen woorden voor jou.
0: Dat het Herman van Veen was. Die dit heeft ingezongen. Natuurlijk niet. Het is gewoon een jazzpolitie. Maar het klinkt als een typetje in een liedje altijd. Bizar, bizar. Ook bizar lang trouwens. Liefdesliedjes, jazzpolitie.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
4: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
3: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
5: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
6: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
7: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
8: Heb je trek?

0: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
1: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Leukes outdoor in Wolvenga.
4: De mooiste tuinzet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
3: Genieten van je tuin.
4: Bekende merken als Four Seasons, Tierra Outdoor en Joy.
3: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Zaterdag 12 september komt alles samen in Hiersum tussen Bolsward en Workum tijdens de finale van de Eurol NK Autocross. De beste autocrossers van Nederland. 8 klassen, 3 maandjes. Iedere meter telt, want hier worden de Nederlandse kampioenen gekroond. Eurol NK Autocross. Dit wil je niet missen. Kijk voor meer info op nkautocross.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
0: Op zaterdag 19 september komt de donders dikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-fractievoorzitter Brekelmans vindt dat jongeren wel wat meer mogen werken en de jongerentak van het CNV is daar boos over. Vooral zijn vergelijking met China, waar ze 72 uur per week werken, valt slecht. De VVD wil ons terugbrengen naar de 19e eeuw, zeggen ze. Van Brekelmans mag een vijfdaagse werkweek weer de norm worden. Werkgevers mogen vanaf half 2028 geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Dat meldt minister Veilbrief van Sociale Zaken. Hij wil zo een eind maken aan misstanden waarbij arbeidsmigranten veel loon moeten inleveren voor soms heel slechte huisvesting. Dat maakt ze afhankelijk en daar wil ik vanaf, zegt Veilbrief. Een fel en emotioneel debat in de Rotterdamse gemeenteraad over het schrappen van gratis openbaar vervoer voor ouderen als bezuiniging. De oppositie vindt het een onzalig plan. De coalitie wil het OV ook liever behouden, maar vindt de alternatieve plannen van de oppositie maar niets. Die wil bijvoorbeeld de toeristenbelasting verhogen. En de uitvaart van Noorse koning Harald gisteren heeft de Noorse TV een nieuw kijkersrecord opgeleverd. Bijna 6 op de 10 Nooren hebben al iets van de uitzendingen meegekregen. De meeste, bijna 2,5 miljoen, keken via staatsomroep NRK. Anderen zagen de uitvaart via de commerciële zender of online. En dan het weer van weer online. Wolken en zon is zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen. Oh,
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Een paar minuten over 4 geworden. Dit zijn de files van dit ogenblik. Er staan er 40 en dit zijn de 2 echte knelpunten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Een ongelukje gebeurd en dat is 40 minuten en een half uurtje op de A15 tussen Sliedrecht-West en Gorkum. En dat is 7 kilometer. Snelheidscontroles A6 Emmeloord richting Joure bij de Oosterzee. Dat is 300.1. Echt, zit alles vast nu?
17: Echt waar?
16: Oké. Interessant. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum bij 71.9. En de A28 Zwolle richting Meppel. Daar staan ze bij hectometerpaaltje 100.0. Nou, volgens mij moet ik even een trucje uithalen.
0: Okay. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van...

Dit is het moment. Wil jij naar een mooi feestje met alleen maar ouderwetse artiesten van vroeger? Ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar gewoon de oude meuk. Zeg maar de gevestigde orde van vroeger. Op het podium meer dan 25 van die artiesten. Dus geen Robert van Hemert, geen Donnie die er tussendoor loopt rappen. Jan Smit zou nog wel een keer kunnen, want die heeft ook zoveel mooie oude liedjes gemaakt. Maar goed, de Paladijns die zijn er. Allemachtig. Mocht je dit nog nooit gezien hebben en heb je altijd gebaat van ja, potverdikke, ze waren officieel gestopt en nu kan ik ze nooit meer zien. Huilie. Dat is staan er gewoon. 19 september in Oude Pekelaar, de Dondersdikke Tentparty. Jannes is er, Sneeuwbaltrio, Corrie Konings, de Dutch Boys, Imka Marina is er gewoon, de Marlets, de Mario's, José Wolters, Lissy, de Nieuw Voor, Wukko's met de IJsbeer. Een hele grote volle feesttent die alleen maar van de ijs. Mooi. Daar moet je bij zijn. En Lucas en Gees zijn er ook met een aangepaste set, omdat ze daar ook in die buurt wonen, zo geloof ik. Dit is het moment om even Tentparty te appen in onze Radio NL app. En kwart voor vijf, 10 voor 5 gaan we eens even rondbellen. Dus gepaste tempo. Appen nu. Tentparty in de Radio NL app.

Mariska Hulshof, ik hoor je stem. Dit heeft onze muziekredactie heel mooi gedaan. Want we krijgen eigenlijk onder de motorkap zit een vrachtwagenliedje. Quintus met de grote race. Hè. Je rijdt op de E35, de vlieg wat voorbij. Je stapt op je rem, je stapt uit. En dan zie je daar wat staan op de weg. En dan maak je geen selfie. Nee, je slaat hem gewoon op zijn bek, want het blijkt een alien te zijn. Nou, dat liedje komt eraan. En daarachteraan gewoon gepland, volle gas. Van Erik van Hoof. En dat is ook een vrachtwagenliedje. Dat is super gaaf. Dat is, ja, het is bluesrock. Het is die man. Ja, ik moet die man een keer spreken zo. Even een keer opzoeken online. Want volgens mij heeft hij gewoon in een rockbandje gezongen ooit. Gewoon wat een stem. Niet normaal. Erik van Hoof en volle gas komt eraan. Maar eerst even, nou ja, de E35 richting Amsterdam.

0: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks, midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. Amerk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij Buitenvaart Hogeveen.
4: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: BTN De Haas in Groningen. Vanavond koopavond tot 9 uur.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
11: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm-hmm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
16: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Beekelam. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Dondersdikke Tentparty op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
17: Ridderkerk, goedenavond!
18: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
16: Dit is Radio NL. Altijd aan.
19: Radio NL.
16: Weerbericht.
20: 4:55 geworden. Nou, vanavond wordt het overal droog. De komende dagen ook droge periode, maar het zal meer regen zijn dan droge periodes. In de avond mogelijk een beetje onweer. Nou, morgen is het belangrijkste natuurlijk, wordt 19 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland, wat is er allemaal gebeurd? We gaan het nu horen. Goedemiddag.
21: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Deze week werd iemand opgepakt die verdacht wordt allerlei acties uit te voeren op het Duitse stroomnet. En nu is in zijn camper een notitieboek gevonden. Daarin staan 160 doelen die hij nog op het oog had om te saboteren. Bij een ongeluk in Leiden is een kind om het leven gekomen. Het zat in een kinderzitje bij een moeder op de fiets. Die kwam in botsing met een scooter, waarna het kind op de grond viel. De minister Van Weel werkt met KNVB, politie, OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Wat die zijn, wil hij nog niet kwijt. Maar volgens hem is met de incidenten van de laatste tijd een grens overschreden.
20: Dan even kijken op de wegen. Er staan 100 files exact en dit zijn de twee langste. De A2 tussen Rosmalen en Utrecht, 55 minuten, dat is 13 kilometer. En de A15 Ridderkerk richting Gorkum staat ook 50, hoor. Hey. Dan snelheidscontroles A15 Del richting Vuren, 103,6. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst, 59,4.

Veel gezeik, veel gezeur. Hallo, koekoek. Zeg, je hebt nog even een paar minuten om te appen. Het woordje tentparty in de Radio 0 app. En wie weet ga je naar een donders dikke tentparty met meer dan 25 artiesten van vroeger. App nu en win zometeen.

0: oldschool zwijnbandmuziek. Mooi. Niet echt passend in de middag, ik weet het, maar ja. Af en toe is het een keer lekker. BZN, Blue Eyes. Deze week geven we kaarten weg voor een donders dikke tentparty. 19 september in Oude Pekelaar met een bak aan artiesten. Dat is niet normaal, nee, je hebt het gehoord.
1: Met Sylvia.
0: Hallo Sylvia, met Stefan Leur van Radio NL. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, ik zie dat jij in Duitsland woont, joh.

0: Of is dat bij Hamburg of zo?
1: Nee, over de grens.
0: Oh. Maar is dat nog steeds voordeliger gewoner dan in Nederland? Of ben je geboren, getogen Duitser?
1: Nee, ik ben geboren in Nederland. Ik ben geïmigreerd naar Duitsland.
0: Oké, okay, vanwege ook omdat het daar wat goedkoper is? Of heb je daar een meneer ontmoet of zo?
1: Mijn man, die werkte in Duitsland.
0: Oh.
1: Dus.
0: Kijk eens aan. Maar is dat zo? Ik moet even, ja, want ik bel voor de kaarten. Maar is het zo als zeg maar een stukje straat dat jullie voor thuis hebben? Heb ik wel eens gehoord van iemand. Als de riolering voor jullie huis kapot gaat, dan moet jij mee betalen. Of niet? Of is dat niet meer zo?
1: Ja,
0: ja, hè? Dat is toch gek? Maar goed.
1: Ja.
0: Sylvia, flauwekul allemaal. Je zit even live in Nederland op alle antennes die we hebben. Maar ik kan je vertellen, je hebt de kaarten gewonnen. Je hebt ze gewonnen. 4 kaarten Yippie. Voor de dondersdikke tentparty, Sylvia. Heel veel plezier daar.
1: Dankjewel.
0: Oké, doeg.
1: Doeg.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
3: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject?
4: Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Altijd snel geleverd.
6: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
7: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
8: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
9: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
8: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreftafwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
14: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
15: Zoeken, Billy. Dat moet sneller.
16: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
17: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Duitsland heeft misschien nieuwe sabotageaanvallen op hun stroomnet voorkomen door de vondst van een notitieboekje. Dat lag in de camper van een verdachte die deze week werd opgepakt, niet ver van de grens met Zuid-Limburg. Er stonden 160 mogelijke doelen in. De man wordt verdacht van acties tegen energiecentrales en transformatorstations. Een dodelijk ongeluk in Leiden. Daar kwamen vanmiddag een scooter en een fiets met elkaar in botsing. Een kind dat in een kinderzitje achterop bij de moeder op de fiets zat, viel daarbij op straat en raakte zwaar gewond. Het overleed in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is en hoe het ongeluk kon gebeuren, heeft de politie nog niet gezegd. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, is een grote zwendel met paarden ontdekt. Van de dieren werd het paspoort vervalst, zodat ze konden worden geslacht en gegeten. Maar daar was het vlees helemaal niet geschikt voor. Het ging om sportpaarden die medicijnen gebruikten, zegt de Belgische politie die het onderzoek leidt. En minister Van Weel werkt samen met de KNVB, de politie, het OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Incidenten van de laatste tijd, waarbij onder meer met vuurwerk werd gegooid, zijn voor iedereen de grens, zegt hij. Wat voor maatregelen er komen, wil Van Weel nog niet zeggen. En dan het weer van meer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
20: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
23: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
24: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
25: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
26: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
27: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
28: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
27: Oh, en nu niet?
28: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
27: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
29: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
30: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
29: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
30: Maar die prachtige kleding dan?
29: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
31: 5 over 5 geworden. Dit zijn de files. De A2 Rosmalen richting Zaltbommel 71 minuten. De A15 Gorkum richting Ridderkerk 55. De A16 tussen Schavendeel en Klaverpolder 3 kwartier vertraging. Snelheidscontroles A2 Weert richting Echt bij L207.5. En de A7 Drachten naar Groningen 168.2.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio

man met zijn grote toeter, Jeffrey Parmentier. Die duikt af en toe eens, af en toe vaak is hij verrassingsact. En dan hebben ze een feest uit ergens staan in de weiland. En dan een bak en artiest op de pose. En opeens komt daar tijdens Frans Duits of zo, komt Jeffrey Parmentier. Die komt daar met zo'n toetertje. Die begint op te toeteren achter de schermen door de speakers heen in de feest. En mensen kijken of wat gebeurt er. En opeens staat hij daar en krijgt hij een groot applaus. Want ja, die man die kan niet meer normaal over straat. Ik bedoel, je toeter, de toeter herken je ook. Maar Jeffrey zelf ook. Hè? Hey, kijk eens even. Halverwege jaren 70. We gaan ons even verplaatsen in de muziek van toen. Wat werd er toen gemaakt? Wat stond er toen?

0: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
7: Nu 111 Vietenolie tankstations.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefekkelboekings.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
11: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Beekelam. App Tentparty in de app van Radio RL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Beekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio RL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Beekela. Info en actievoorwaarden, radioRL.fm.
19: Ridderkerk, goedenavond!
20: Zaterdag 12 september komt de Radio RL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's.
21: Voor het
0: De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
21: Dit is Radio NL. Altijd aan.
22: Radio NL.
21: Weerbericht.
23: 3 minuten over 5:30 geworden. Nou, vanavond klaart het bijna overal op. Het IJsselmeer gaat wel even wat waaien. Nou, de komende dagen is het een mix van droge dagen. Droge ochtenden, natte middagen, een beetje wisselvallig weer. Je kent het wel, af en toe is een onweersbuitje. Er is geen pijl op te trekken. Het wordt wel iets koeler. Zeg, vandaag was het 19 graden en morgen dan wordt het ook 19 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland, wat zal allemaal weer gebeurd zijn? We gaan luisteren. Goedemiddag.
24: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD heeft 8 woningen en bedrijven in Noord-Holland en Gelderland doorzocht in een onderzoek naar corrupte cardiologen. Die zouden geld hebben gekregen omdat ze ervoor zorgden dat hun ziekenhuizen spullen van bepaalde leveranciers afnamen. Na de OV-staking van gisteren zijn er morgen acties in de metaal- en bouwsector. Ook daar wordt geprotesteerd tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid, zegt vakbond FNV. Omdat stakingen niet allemaal van tevoren worden gemeld, is de impact nog onduidelijk. En lijkt erop dat met de aanhouding van een Duitse sabotageverdachte ook veel andere aanvallen op energiedoelen zijn voorkomen. In de camper van de verdachte lag een notitieboekje en daarin stonden nog eens 160 mogelijke doelwitten.
23: Dan de files van dit ogenblik. De A2 richting Kerkdriel, 42 minuten. De A4 tussen Zoeterwoude, Rendijk en het Prins Klausplein, daar staat 35 minuten. En 70 minuten de A16 Dordrecht Centrum richting de Moerdijkbrug. Dat is logisch, want die ligt er even uit. Dan files van dit moment. De A2 Weert richting Echt bij 205.7. En de A12 Maren richting Utrecht, 75.0.
25: Je m'appelle France.

Met het mooie zuiden van ons landje, Roy van Uland. En die heeft al een insteek qua muziek. Gewoon een smaak. Ik denk, jeetje man. Beetje Chuck Berry, beetje Little Richard. Met die pianootjes, hemmendorgeltjes zitten nog aan te komen. Heb ik al gelezen ergens. Dus mooi. Lekker bezig. 6:15, Radio NL. Je hebt een goede keuze gemaakt, want hey, je luistert naar ons. En dit is zo'n liedje waar je op zit te wachten. De hele dag denk je, ah man, wanneer komt-ie? Nou, dit is het moment.

Het gebeurt tegenwoordig gebeurt het heel vaak, maar vroeger gebeurde het ook wel. Dan zat je de radio te luisteren en opeens kwam er een duetje voorbij dat je dacht van, hè, hoe hebben die twee elkaar ooit ontmoet? Hoe is dat tot stand gekomen? En meestal wordt zoiets beklonken in een feesttent of, maakt niet uit waar ook, maar of ze bellen elkaar of ze denken van, nou, ik wil wel met die samenwerken. Het maakt ook niet uit, maar er zijn al zoveel pareltjes en juweeltjes gemaakt met artiesten die je niet samen zult verwachten. En dit was zo een. In België, Dana, Nederland, Hazes.

0: kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
3: Nou,
2: naar Zwaagstra.
4: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
2: Al aan de A37.
5: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
6: Heb je trek?

0: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boksprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boksprings scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Elektrisch rijden is hartstikke mooi, maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
6: Volle gas in mijn truck en de lekkere muziekje op.
5: Erik van Hoof, volle gas voor iedereen die liever gaat dan zoomt.
7: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Ja,

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD doet onderzoek naar corrupte cardiologen in Noord-Holland en Gelderland. Ze zouden geld hebben gekregen van medische bedrijven als hun ziekenhuis bepaalde apparatuur van ze kocht. De FIOD doorzocht 8 woningen en bedrijven. Om hoeveel cardiologen het gaat is onbekend. Er zou nog niemand zijn aangehouden. Na 30 jaar is waarschijnlijk de verkrachter van 2 vrouwen gepakt. Het gaat om een man van 61 uit Apeldoorn die na een DNA-match is aangehouden. In 1995 trok hij een vrouw van haar fiets en verkrachtte haar. 2 jaar later gebeurde hetzelfde met een andere vrouw in Deventer. Er is in beide zaken nooit eerder iemand aangehouden. Er komen nog meer stakingen tegen de kabinetsbezuiniging op de sociale zekerheid. Een deel ervan is teruggedraaid of uitgesteld, maar dat is voor de bonden niet voldoende. De FNV meldt dat morgen acties worden gehouden in de metaal- en bouwsector. Hoe groot de impact wordt is nog niet duidelijk. Sommige stakingen zullen spontaan ontstaan. En met de aanhouding van een Duitse sabotageverdachte zijn waarschijnlijk ook flink wat nieuwe aanvallen op energiedoden voorkomen. In de camper van de verdachte werd een notitieboekje gevonden met daarin nog zeker 160 andere doelwitten. De man deed de aanvallen omdat hij tegen het gebruik van fossiele brandstoffen is. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
4: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
5: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
4: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurder.
7: Oh, Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
17: Ruimschoots, 6 uur geweest. Dit zijn de 2 files die er nog staan. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam een half uurtje. En ook een half uur op de A12 tussen Lunetten en Oudenrijn. Dan de snelheidscontroles. Daar komen ze. De A12 Maarden richting Utrecht. Daar zijn ze bij 108,2. De A28 Assenaar Hogeveen 165,2. De A59 Den Bosch richting Breda 111,9. En de A73, daar staan ze tussen Venray en Venlo 47,4.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Wat een feest! Wat een feest op je radio, Monique Smit. En niet naar huis. En we draaien ook nog de Kreuners. Ik wil je. Joost Klein, misschien ken je hem nog van het Songfestival. Die is helemaal gek op het liedje. Heeft hij al gecoverd. En hij probeert steeds om die mannen zeg maar bij zich te krijgen bij concerten. Zo in het buitenland. En ja, in Nederland gaat hij nog steeds niet optreden volgens mij. Maar dit is, ja, hij heeft iets met het liedje. Ik wil je. Nou ja, wij allemaal. Gewoon een goed plaatje.

is Marina. En je wist ook dat deze zou komen vandaag. Zo'n goede plaat. Yves Berensen.

0: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
1: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: De G op zoek naar pellets?
7: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
10: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
12: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
13: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL.
19: En dan gaan we stappen in alle pijn.
0: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radionl.fm.
20: Ridderkerk, goedenavond!
21: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
0: Dit is Radio NL.
22: Altijd aan.
23: Radio NL.
0: Weerbericht.
1: Vanavond is het droog en vannacht stijgt de kans op wat regen. Komende tijd wisselen natte en droge dagen elkaar steeds af. Zo is het vrijdag nat, zaterdag droog en zondag weer nat. En de temperatuur komt meestal boven de 20 graden uit. En dan ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. De files worden nu snel korter. Meeste oponthoud heb je nog op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelofarendveen en Rijswijk-Plaspoelpolder een kwartier. De A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A28 Groningen-Zwolle tussen Julianaplein en Haren een half uur. De rechterrijstrook is daar dicht door een kapotte vrachtauto. Je kunt omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. En de A67 sta je vast Eindhoven-Venlo tussen Leenderheide en Someren een half uur. En dat komt door een ongeluk. Flitsers gemeld op de A2 Maastricht-Eindhoven 222.6. A7 Heerenveen-Groningen 168.2. A20 Gouda-Hoek van Holland bij 30.9. En de A50 Apeldoorn naar Zwolle bij 213.1. Goeie reis.

Met Helemaal Hollands en Titanic. Het is donderdagavond. Heel langzaam kruipen we richting het weekend. En daarom vanavond ook alvast wat lekkere weekendtunes. Gewoon om alvast even dat weekendgevoel een klein beetje aan te wakkeren. Zo hoor je zometeen Marco Schuitmaker met Engelbewaarder. De drie J's die komen eraan met Je zit in mijn hoofd. En eerst even terug in de tijd aan het begin van de Zero's. Ja, en ook toen had deze man alle fascinatie voor het prachtige land Griekenland. De Griekse melodie. Dit is Stef Eckel.

ik heb echt een zwak voor dit liedje. Zoveel vrolijkheid in 3 minuten. Sherry-Ann en Seizoenen bij Radio NL. En daarvoor Marco Schuitmaker, Engelbewaarder. Ik weet niet of je dit hebt gehoord, maar ze staat bij ons op het podium. Dat is de dondersdikke tentparty, 19 september in Pekela. Ria Schuitmaker. En dan vraag je je misschien af, Ria Schuitmaker wie? Nou ja, je hoort al aan de achternaam, de moeder van Marco Schuitmaker. Ze is erbij. En vanavond maak je dus wederom kans op kaarten in de avondshow van Radio NL. Hoor je de oproep, app dan tentparty in de Radio NL app. En het gaat gebeuren iets na 8 uur. Dus zorg ervoor dat je dan even scherp blijft. En zo snel mogelijk appt in de Radio NL app. Dit is de nieuwe van de 3 A's.

Het bier Viva Cerveza. Ferry de Lits bij Radio RL. Hey, we moeten het zo meteen even hebben over iets waar ik zelf een enorme hekel aan heb. Echt een enorme hekel. En dat is wiskunde. Wiskunde. Ik heb er zo'n hekel aan. Er gaat een legende. Ik weet niet of dit echt gebeurd is, maar dat ik altijd zat te slapen in de wiskundeles. Hoorde ik later terug van klasgenoten. Ik weet er zelf niks meer van, want ik was volgens mij op dat moment gewoon aan het slapen. Maar wiskunde. Ja, er is vandaag namelijk iets, een doorbraak geweest in de wiskunde die daadwerkelijk bijzonder is. Want zelfs jouw oud-wiskundedocent, of misschien zelfs wel je huidige wiskundedocent, zou dit namelijk nooit opgelost kunnen hebben. En het is nu eindelijk opgelost. Na meer dan 90 jaar een wiskundig probleem. En door wie, dat hoor je zo direct.

0: Libreviewwerken.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
6: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
7: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
6: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op ProStop.nl.
11: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
12: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 7 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD onderzoekt mogelijke omkoping door cardiologen in twee ziekenhuizen. Daarom zijn vandaag invallen gedaan in panden in Noord-Holland en Gelderland. De cardiologen kregen geld als hun ziekenhuizen medische spullen van bepaalde bedrijven kochten. Hoeveel cardiologen eraan meededen is niet duidelijk. Een woonzorgcentrum in Ter Apel schakelt tijdelijk extra beveiliging in. Reden is overlast door jonge asielzoekers. De laatste tijd waren er een paar incidenten waarbij die probeerden het centrum binnen te dringen om er te slapen. Het centrum houdt de deuren nu vanaf 's avonds laat dicht en laat in de buurt boa's surveilleren. De Spice Girls komen 30 jaar na hun eerste album met een speciale boxset. Die bevat 160 nummers, waaronder een paar nog niet eerder uitgebrachte demo's. Op Instagram gonst het al van de geruchten na een bericht waarin de datum van vandaag stond. En veel fans zijn toch een beetje teleurgesteld. Ze hadden gehoopt op een nieuwe tour. En Max Verstappen ziet het niet voor zich dat hij zondag als winnaar over de streep komt op het nieuwe Formule 1-circuit van Madrid. Probleem is een auto, die is niet snel genoeg. En je hebt een snelle wagen nodig om te winnen, zegt Max. Die won dit seizoen nog geen één keer, dus moet ik vooral proberen te genieten, zegt hij. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
24: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
25: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
26: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
25: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
26: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
25: En als je voor jezelf werkt?
26: Ook gewoon één factuur per maand.
25: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
26: Mm-hmm.
25: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
24: Fans van voordeel,
21: Aldi.
27: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
28: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
31: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. De files worden nu snel korter. Meeste oponthoud heb je nog op de A4 Den Haag Rotterdam tussen Den Haag Zuid en het Ketelplein 11 minuten. En de A67 Eindhoven Venlo tussen Leenderheide en Someren een kwartier door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Flitsers gemeld op de A6 Emmeloord-Joure bij 300.4, A12 Den Haag-Utrecht 49.0, A15 Europoort Rotterdam 39.8, de A30 Ede-Barneveld bij 16.2. Goeie reis.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Eva Pasveer!
31: Ja, en er is een doorbraak in de wiskunde. En het is echt niet zo saai als je denkt. Hoe het zit, hoor je zo meteen.
32: Dit is de muziek van Radio

als hij niet meer optreedt op het podium, dan maar gewoon op de radio, toch? André Hazes en Leef in de avondshow van Radio NL. Ivo hier, goedenavond. Ja, en dit is iets wat mij aan het hart gaat. Wiskunde. Ja, ik vond het verschrikkelijk vroeger op de middelbare school. Ik was er slecht in, ik heb er bijles in gehad. Huiswerkbegeleiding. Docenten die probeerden me te ondersteunen. En wat kregen ze ervoor terug? Een slapende Ivo in de les, heb ik wel eens gehoord. Ja, echt waar. Ik sliep gewoon in een wiskundeles. Begreep er toch niks van. Dus ja, dan kun je maar beter gewoon eventjes een tukje doen, lijkt mij, toch? Maar goed, over wiskunde gesproken. Vandaag toch wel een doorbraak. Na meer dan 90 jaar is namelijk een van de allermoeilijkste wiskundeproblemen opgelost. En niet door mensen, want die kwamen er niet uit, maar door een AI-model. Het model zou er slechts 88 uur voor nodig hebben gehad om dat probleem op te lossen. En wiskundigen zeggen nu zelf, AI is ons de baas. En dat is stiekem ook wel een klein beetje eng. Ja, voor mij ook hoor. AI, dat neemt de wereld op een gegeven moment misschien wel over. Maar waarschijnlijk zal het zover ook weer niet komen. Maar toch, hè, een probleem wat al 90 jaar open staat en dan binnen 88 uur opgelost. Ja, dat konden wij als mensen niet. Maar goed, breng me wel even bij het Radio NL onderzoek van deze donderdagavond. De vraag die ik graag aan jou wil voorleggen. Wat was nou jouw allerslechtste vak op de middelbare school? Waar was jij echt een non-held in? Was aardrijkskunde niet jouw ding? Vond je geschiedenis helemaal geen reet aan? Misschien was je helemaal niet goed in Engels. Of ben je net als ik geen wiskundig wonder? Ik ben benieuwd. Stuur het even door in de gratis Radio NL app. En doe mee aan het Radio NL onderzoek. Dit is Frank Boeien

0: avondshow Radio NL met Niels Korsuizen en Marilou. Het is donderdagavond, een bijzondere dag in de wiskunde vandaag. Want een wiskundig probleem wat geen enkele wiskundige, zelfs de knapste koppen van de wereld, niet konden oplossen, is nu na 90 jaar onopgelost te zijn opgelost. Binnen 88 uur door AI. Ja, de wiskundigen zelf die zeggen nu zelfs AI is ons de baas. En dat is stiekem ook wel een klein beetje eng. Maar goed, laten we het dan even ombuigen naar jou. Wat was nou jouw allerslechtste vak op de middelbare school? Waar kon jij echt absoluut niet in aarden? Stuur het eventjes door in de gratis Radio NL-app. Zo stuurt Christa uit Almelo. Goedenavond. Nou, waar ik slecht in ben is rekenen. Maar in mijn tijd was er nog geen dyscalculie. Janine uit Gelderop. Ik was altijd enorm slecht in Frans. Dus dan heb ik daarna snel laten vallen. Jurgen uit Haren. Mijn allerslechtste vak was toch wel beeldende vorming. Knutselen was niet mijn ding. En Pieter uit Zomeren, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat was nou jouw allerslechtste vak op school vroeger?
1: Duits. Dat lag mij totaal niet.
0: En waarom niet?
1: Ja, ik snapte er niks van. Ik vond het gewoon ook niks. Ik had er gewoon geen zin in.
0: Ja, bij Duits is het probleem altijd die naamvallen. Hè? Dat klinkt zo onlogisch in mijn hoofd. Het lukte bij mij ook niet, hoor, die naamvallen.
1: Nee, juist. Dus,
0: ik spreek best aardig Duits, moet ik zeggen. Maar die naamvallen, nee. Als ze mij op grammaticale fouten betrappen, dan geef ik ze direct gelijk, denk ik, in het Duits.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey, dank voor het delen, Pieter. Fijne avond.
1: Goed zo.
0: En wat was nou jouw allerslechtste vak op school vroeger? Stuur het door in de Radio NL.

0: Bij Toelevering Online regel je alles voor jouw kozijnproject. Zelf samenstellen, direct je prijs en supersnel geleverd. Waar en wanneer jij wilt. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Altijd snel geleverd.
5: Te groot? Bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
4: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
7: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
8: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
7: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding. En,
12: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
15: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elk

0: adidas.nl/business.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
2: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
2: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
4: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekeland. App Tent Party in de app van Radio RL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio RL.
5: En dan gaan we stappen in alle pijn.
4: Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden, radioRL.fm.
6: Ridderkerk, goedenavond!
7: Zaterdag 12 september komt de Radio RL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
4: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

uit de 90s. Maxine en Franklin Brown. En de eerste keer. Overigens is die laatste nog steeds bezig met zingen. 2 jaar geleden zat hij nog in dat televisieprogramma DNA Singers. Samen met zijn nichtje Naomi. Nou, toch leuk dat hij het zingen niet heeft opgegeven na het Songfestival succes. En je luistert Radio NL, het station waar we aankomende zaterdag de finale van de zomer gaan vieren in Ridderkerk op het Koningsplein daar. De Radio NL artiestenshow met onder andere Frans Bauer, Drieës, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Wendy van Hout. En ook deze man is erbij, Dean Sanders en Janna ga je nu horen op Radio NL. En die artiest...

Het liedje gaat echt zo ontzettend hard. Wordt ontzettend veel gestreamd. En dat komt mede door alle memes uit dit liedje. Ja, ik weet niet of je een beetje op de hoogte bent van de actuele memes. Ik ben zelf gek op memes. Op Instagram, op Reddit en dat soort sites. Er wordt heel veel gememed met dit liedje. Hè. Van die grappige plaatjes worden hiermee gemaakt. Bijvoorbeeld omdat Samuel Welte op een gegeven moment op de schouder zit van een oma in de videoclip van het liedje. Nou ja, daar dan nog even de tekst bij. En je hebt de meme. Zo ongeveer. De meme schrijft zichzelf bijna. Maar goed, heeft hem geen windeieren gelegd, want dit liedje knalt momenteel de top 10 van de meest gestreamde liedjes van het land binnen. Boom, Samuel Welte en Russo zojuist bij Radio NL. Hé, hey, wat doe jij op dit moment? Ben je aan het werk? Aan het chillen? Aan het misschien aan het gamen? Ben je de afwas aan het doen? Ben je misschien wel aan het diamond peten? Of doe je iets heel anders op deze donderdagavond? Ik nodig je even uit om een berichtje te sturen of even wat in te spreken in de Radio NL-app. Zo direct hier namelijk het Rondje Nederland. En ik ben ontzettend benieuwd wat je op dit moment aan het doen bent. Stuur het even door in de Radio NL-app en sluit aan bij het Rondje Nederland. Zo direct na 8 uur.

0: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
1: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
2: Nou,
1: naar Zwaagstra.
3: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
1: Al aan de A37.
0: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurrood, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van Pro. Stop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op ProStop.nl.
6: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
9: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
10: Volle gas.

0: Klaas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte Prinsjesdagstukken. De maandpremie komt uit op zo'n 169 euro. Wil niet zeggen dat verzekerden ook exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Justitieminister Van Weel gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Weel van kolonialisme, omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dino-print die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. En in Denemarken is de grootste zilverschat ooit in het land gevonden door een man die in zijn achtertuin aan het graven was om een terras aan te leggen. De schat uit de Vikingtijd weegt ruim 18 kilo en is daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Er waren zilverstaven bij, armbanden en tientallen munten, bij elkaar zo'n 700 voorwerpen. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Oh, wat een geld.
6: 50.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
8: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met één file A16 Rotterdam richting de grens tussen Prinsenviel en Gelder. 10 minuten komt door een spoedreparatie. 1 rijstrook is daar momenteel open. Flitsers op de A12 Arnhem-Utrecht bij 75.0. De A28 Groningen-Zwolle 99.8. En de A73 Maasbracht-Nijmegen bij 48.5. Goeie reis.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Eva Pasveer!
15: En wat doe jij op dit moment? Stuur het even door in de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
16: Dit is de muziek van Radio.

0: Mooie boodschap in dit liedje. Volg je gevoel, doe wat goed voelt. Amar en stem in je hart in de avondshow van Radio NL. Het is 8 uur geweest, donderdagavond, rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Stuur het nu even door in de app. En sluit aan bij dat rondje Nederland. Zo stuurt Henriette uit Slagharen. Ik ben onderweg, Radio NL. Groetjes aan thuis. Annemiek uit Veenendaal. Hi Ivo, Lena en ik zijn gezellig druk met de pakketten. Bij de pakketshop. En het gaat met Radio NL aan als een speer. Fijne avond. Jolanda uit Haarlem. Lekker met mijn man Michel aan het darten. Fijne avond iedereen. Christa uit Almelo. Ivo, ik ben mijn huis aan het ontspullen. Alles wat nu overbodig is, breng ik morgen naar de kringloop. Ik hou van een geordend en net huis. Ja, daar hou ik ook van. Alleen, ik vind nooit de tijd om schoon te maken. En eerlijk gezegd ook niet de zin. Maar goed, dat is dan een tweede ding. Moet ik maar aan wennen. Johan uit Alfa aan de Rijn. Goedenavond.
1: Hey, Johan hier uit Alfa aan de Rijn. Ik zit even lekker een hapje te eten, een biertje te drinken en de Radio NL te luisteren.
0: Nou, geniet ervan. Fijne avond, Johan. Anja uit Apeldoorn, lekker een ijsje aan het eten vanavond. Ik zie Hanneke uit Rotterdam. Die heeft heel veel zin in de artiestenshow aankomende zaterdag in Ridderkerk. Ja, vanaf 5 uur middags gaat het los. En een dikke tip, hè, als je Frans Bauer en de 3A's wil zien, zorg ervoor dat je op tijd bent, want ze staan al aan het begin van het programma. En Colinda uit Wormerveer, ik heb mijn huispak aan en ga zo lekker kleuren. Groetjes van Colinda. Nou, en wat doe jij op deze donderdagavond? Stuur het door in de Radio NL-app. Dit is de legendary Henk Wijngaard.

John de Bever bij Radio NL. En als jij nu nog niet weet, we hadden net het rondje Nederland. En er komen nog appjes binnen, dankjewel daarvoor. Zo stuurt Damien uit Deventer pijltjes gooien met mijn maatje Putje. Ik zie Arthur uit Groningen binnenkomen. Die wil graag even iets van Emma Heestes horen. Nou, goed nieuws, die komt zo direct eraan, Arthur. Nog heel even geduld, want ik moet eerst nog even naar het appje van Liedeke Lefferts uit Gerlavingen, Zwitserland. Ivo, ik ben met mijn zus op vakantie in Denemarken aan het fleuderbollen eten. Fleuderbollen. Ik hoop dat ik dit goed uitspreek. Ze stuurt ook even een fotootje mee. Het ziet eruit als zo'n chocozoen, weet je wel. Zoals we die hier in de supermarkt hebben. Maar dan met een roze vulling erin. Het ziet er echt ontzettend lekker uit. En ja, dit zijn nou echt van die dingen die je niet in Nederland kunt krijgen. Maar alleen als je dan op vakantie bent of in het buitenland. Ik heb je al eens verteld. Ik ben een halve Tsjech. Ik kom vaak in Tsjechië. Mijn moeder is Tsjechisch. Ik spreek de taal ook. En als ik in Tsjechië ben, dan is een van de allereerste dingen die ik altijd koop: Lázeňské oplátky. Ik kan me zo voorstellen dat je denkt, hè, wat is dat? Nooit van gehoord. Het is een soort hele grote koek. Ter grootte van het stuur van een auto. Het is echt een heel groot ding. Super dun. En echt niet te versmaden. Heerlijk. Goed, tijd voor serieuze zaken. Kaarten voor de dondersdikke tentparty. Die kun je nu winnen. App het woord tentparty in de Radio NL app. Wie weet stuur ik jou samen met 3 vrienden richting Pekela voor een avondje ouderwets meezingen. Met onder andere de Paladijns, Janne, Sneeuwbaltrio, Corrie Konings, Lucas en Gea en nog veel en veel meer. App het woord tentparty in de Radio NL app. Wie weet spreek ik je zo direct.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: De Gebo Tours Talentendagen op 12 september in Nieuw-Leuzen.
5: Deze week in de bonus: AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven, 1 plus 1 gratis. Pecel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Pekela. App Tentparty in de app van Radio RL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de dondersdikke tentparty op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio RL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radioRL.fm.
17: Ridderkerk, goedenavond!
18: Zaterdag 12 september komt de Radio RL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Hans Nieuwe deze week, Samantha Steenwijk en één blik is genoeg. Donders dikke tentparty over anderhalve week. 19 september, Pekela met onder andere de Dutch Boys, Martin Sterken, de Rhapsody's, New Four, Birdie, Havenzangers, Cordy Konings, Sneeuwbaltrio, Lucas en Gea en de King of Pirates. Jannes is erbij. Wil je kans maken? App het woord tentparty in de Radio NL app om mee te doen aan het spelletje. Weet, ga je samen met drie vrienden richting de tent in Pekela. Iemand gaat bellen die heeft geappt.
1: Hallo, met Anne.
0: Hey Anne, met Ivo van Radio NL.
1: Hey, hallo.
0: Anne uit Meeden, dat is Groningen, toch?
1: Ja, klopt.
0: Oké, is het dan ook zo dat je rollend naar huis kan vanuit Pekela of is dat net te ver?
1: Nee, ik kan zelfs op de fiets, dus het is een tijdwedstrijd.
0: Geen elektrische fiets, hè? Gewoon de echte fiets.
1: Ja, zeker weten.
0: Dan vind ik het vals spelen als je zegt van ik kan gewoon op de fiets naar huis. Want ja, elektrische fiets kun je 50, 60 kilometer mee fietsen, toch?
1: Ja, klopt. Dat klopt.
0: Anne, ja. Jij voelt erbij al hangen, denk ik.
1: Nou ja, hartstikke leuk.
0: Jij bent erbij, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Vier kaarten voor de donders dikke tentparty gaan hierbij naar Meeden toe. Van harte gefeliciteerd, Anne.
1: Ja, dankjewel. Helemaal super.
0: Wie ga je meenemen?
1: Ik denk mijn ouders en mijn broertje. En verder gaan alle vrienden natuurlijk ook heen. Maar,
0: gezellig. Maar dat is
1: hartstikke leuk.
0: Dat zit al in kannen en kruiken, hoor ik.
1: Zeker weten, ja.
0: Veel plezier en maak er een mooie avond van.
1: Ja, komt helemaal goed. Dankjewel.

0: Pater. En blijf toch bij mij, bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Het is dikke donderdag. We zijn op zoek naar een dikke weekendhit. Gewoon om te doen alsof het op donderdag al weekend is. Heb je een suggestie? Stuur het nu door in de Radio NL app en bepaal zo direct het laatste rondje.

0: Jeroen van Zels bij Radio NL en ik ga niet van roosje naar roosje.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur, donderdagavond, dikke donderdag. Op zoek naar een lekkere weekendhit. Heb je een suggestie, drop hem in de app en bepaal het laatste rondje. Appjes binnengekomen van Tolkamp uit Aalten, Dolle Donderdag. Jan Spit, Als de Morgen is Gekomen. Steef uit Puttershoek, Frans Duits, Django Wachter met In Ons Café. Ik zie Duc de Wit uit Oudewater binnenkomen, Domme Dingen Doen. Claudia uit Beneden-Leeuwen wil graag Blikkendag van Sven Versteeg horen. Maar we gaan vanavond voor een suggestie van Bas uit Tubbergen. Bas, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En van harte gefeliciteerd, Bas.
2: Ja, dankjewel.
0: Jij bent vandaag voor het eerst vader geworden.
2: Ja, dat klopt.
0: Wauw. Zoontje Sam en allemaal gezond, gelukkig, denk ik, Bas, hoop ik.
2: Ja, zeker.
0: Hoe is het verlopen de afgelopen pakken beet 48 uur?
2: Nou ja, ik ging van een wedstrijd van Twente kijken naar een bevalling in minder dan een uur of zo.
0: Het is een rollercoaster van emoties, hoor ik al.
2: Ja, zeker.
0: Wauw. Ja, en dan heb je natuurlijk die roze wolk, denk ik, Bas.
2: Ja, dat ook.
0: Ja, 36 uur geleden, toen was hij er nog niet. En nu ineens wel. Ik heb geen kinderen. Ik weet het toch niet hoe dat voelt. Maar ik kan me er alles bij voorstellen dat het fantastisch is om zo'n klein mannetje in je handen te hebben.
2: Ja, dat is wel apart, ja.
0: Nou vraag je een liedje aan dat alles te maken heeft met de afgelopen 24 uur voor jou. Vertel.
2: Ja, tijdens de bevalling is er natuurlijk veel bloed en veel sfeer. Vooral vanuit mijn vrouw natuurlijk. Uh-huh. Ja, en de tranen, ja, die zitten vanuit de blije emotie, zeg maar. En dan en ook vanuit de pijn die mijn vrouw heeft geleden tijdens de bevalling natuurlijk.
0: Dat zijn ze sterk, hè, die vrouwen?
2: Dat zijn ze zeker. Nou. Ik doe het ze niet. Ik hoef het gelukkig ze niet na te doen.
0: Nee, gelukkig niet. Bloed, zweet en tranen van geluk in dit geval.
2: Ja, zeker.
0: Veel geluk daar, Bas. Fijne avond.
2: Dankjewel, hetzelfde.

0: op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
8: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens reiskoepel ANVR gaat het om een bus van touroperator OAT met 48 Nederlanders aan boord. Het is nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden precies zijn. In Overasselt is weer gezocht naar onderzoeksmateriaal en de politie heeft meerdere spullen in beslag genomen, melden regionale media. Wat het is, zeggen ze niet. Ook zijn er door een speciaal team 3D-geprinte voorwerpen gemaakt en animaties. Vorige week kwam bij een schietpartij een beveiliger om en werden 35 mensen opgepakt. De Russen hebben een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Vielen 3 doden, zeker 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. En in de eerste speelronde van de Champions League heeft PSV in eigen huis teleurstellend met 1-1 gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Nadat de Oekraïners aan het eind van de eerste helft op voorsprong kwamen, trok Serginho Dest de stand aan het begin van de tweede helft gelijk. In de tweede ronde treffen de Eindhovenaren RB Leipzig. En dan het weer van meer online. Meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja. Echt serieus?
17: Zo.
16: Wat een geld.
18: 18.000, godverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
21: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
22: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
21: Oh, en nu niet?
22: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
21: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
23: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
24: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
25: Dit is de muziek van

0: Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
7: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
13: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm-hmm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.

0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in de regio Graubünde in het oosten van Zwitserland. Er zijn meerdere doden en gewonden. De touringcar van OAT had een kleine 50 mensen aan boord. Ze waren op excursie in Zwitserland. Op foto's is te zien hoe de bus op zijn kant in de berm ligt. Canada komt met een pakket van honderden miljoenen aan steun voor Oekraïne, melden meerdere media. Premier Carney heeft dat toegezegd aan president Zelensky, die in Canada op bezoek is. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, maar ook voor de energieinfrastructuur. Ook beloofde Carney een derde van zijn dronesproductie aan Oekraïne. De politie heeft eind vorige week in Dordrecht een man aangehouden die 4000 kilo cocaïne zou hebben willen invoeren. De partij werd een paar dagen later gevonden. De drugs, die gelinkt worden aan crimineel Bolle Jos, zaten in containers die in Frankrijk door de douane waren onderschept. Ze hadden onder meer naar Antwerpen gemoeten. En twee minderjarige jongens worden ervan verdacht een steen vanaf een brug over de A59 op een auto te hebben gegooid. Dat meldt de politie volgens Omroep Brabant. De twee worden verdacht van poging tot doodslag en moeten een nacht in de cel doorbrengen. En dan het weer van weer online. Het is bewolkt en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en ook nog een paar buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: 7,7,7.
3: Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
8: nee,
7: proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Travel Deals bij Bol.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tent Party in Beekelam. App Tent Party in de app van Radio NL. Bellen we je terug, dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tent Party op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug, dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
3: Ridderkerk, goedenavond!
4: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
8: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Alarmcentrale Eurocross heeft extra mensen aan het werk gezet na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in het oosten van Zwitserland. Er zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel weten we niet. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Op beelden is te zien dat de touringcar op zijn zij in de berm ligt. In Overasselt zijn weer spullen in beslag genomen in de zoektocht naar onderzoeksmateriaal, melden regionale media. De politie wil niet zeggen wat er is gevonden, maar benadrukt dat het niet om vuurwapens gaat. Vorige week werd Overasselt opgeschrikt door bendegeweld, waarbij een dode viel. 35 mensen zijn opgepakt. Er komt toch cameratoezicht in het centrum van Zeewolde, waar in 2 weken tijd 2 keer een explosief afging bij een Chinees restaurant. Eerder wilde de gemeente er niet aan, maar na de explosies is er veel onrust onder omwonenden en winkeliers. Er was wel al extra toezicht in het centrum door politie en BOA's. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
15: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
18: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Dit is de muziek van...

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreftafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze pers sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
14: Win deze week kaarten voor de Donders Dikke Tentparty in Beekelam. App Tentparty in de app van Radio NL. Bellen we je terug? Dan win je 4 kaarten voor de Donders Dikke Tentparty op zaterdag 19 september in Pekela. Maar hoor je de bel? App dan bel in de app van Radio NL. Bellen we je dan terug? Dan win je 11 kaarten. Zodat jij samen met 10 vrienden kan stappen in Pekela. Info en actievoorwaarden radionl.fm.
15: Ridderkerk, goedenavond!
16: Zaterdag 12 september komt de Radio NL artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
3: 50.000.
4: Potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
6: Okay.
5: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm-hmm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan.

0: Ook Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
3: Doe het lekker zelf,
2: dat zeg ik.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan, rekenen we erop dat je energierekening de komende jaren flink stijgt, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van de Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is de muziek van

0: Nu het nieuws op Radio NL.
1: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt reiskoepel ANVR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bodde Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met een spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hebben nog nooit in de Champions League gespeeld. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Waarschijnlijk horen we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt reiskoepel ANVR. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. Veel blije mensen in